Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Indiase piloot, die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv, verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor, voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezicht veiligheid. Daardoor kan de Marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws. We are

is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Indiase piloot die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De koninklijke marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Spoorstrelend uniek. Spoorstrelend uniek. Meer dan 50 jaar popmuziek.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts. Van wereldclubs tot verborgen parels. FCSurprise.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Woonminister Buchholz O'Sullivan grijpt in bij de makelaarsbranche. Er komt een register en een klachtenloket voor ontevreden huizenkopers en verkopers. Veel mensen denken dat het makelaarstraject niet eerlijk verloopt. 1/3 van de ondervraagde klanten van makelaars heeft 1 of meer klachten. 90% ging over makelaars lid van een branchevereniging. Ondanks gedragscodes en beloftes is de situatie bij makelaarsorganisaties niet verbeterd. Dus grijpt de minister nu in. In Rhenen is de ME ingezet na vernielingen bij het gemeentehuis. 2 ruiten sneuvelden door vuurwerk. Enkele honderden mensen kwamen gisteravond betogen bij een raadsvergadering over noodopvang. Een 25-jarige inwoner van Veenendaal is opgepakt wegens openbare dronkenschap en het verstoren van de orde. Toen de politie weg was, ging het opnieuw mis, waarna de mobiele eenheid werd ingezet. De Rhenense raad nam uiteindelijk met 15 stemmen voor en 3 tegen de verplichting over vanuit de spreidingswet om 110 mensen op te vangen. De executie van Christa Pike, die door het Hoge Rechtshof in de VS alsnog groen licht kreeg, lijkt te zijn mislukt. Na het toedienen van de dodelijke injecties klopte haar hart nog en ze was hoorbaar aan het snurken, zeggen haar advocaten. Christa Pike kreeg als jongste vrouw ooit de doodstraf voor de moord die ze als 18-jarige in 1995 pleegde op een 19-jarige vrouw. Pike's toenmalige vriend zit levenslang uit wegens medeplichtigheid. Christa Pike zat 30 jaar in de dodencel. Het is niet duidelijk wat er is misgegaan tijdens de executie. De gletsjers in de Zwitserse Alpen hebben zwaar te lijden gehad onder de voorbije hete zomer. Dit jaar verdwenen op de beroemde grote Aletsch- en Rhône-gletsjer meer ijs dan ooit gemeten. Kleine gletsjers verdwenen zelfs helemaal. Bijna 20% van het gletsjereis in de Alpen is de voorbije 5 jaar gesmolten of verdampt. Alleen in 2022 was de daling groter, toen verdween bijna 6% van het gletsjereis. Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt met aan de westkust ook periode met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radio nieuws. We are

0: meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Woonminister Boekholt O'Sullivan grijpt in bij de makelaarsbranche. Er komt een register en een klachtenloket voor ontevreden huizenkopers en verkopers. Veel mensen denken dat het makelaarstraject niet eerlijk verloopt. In Rhenen is de ME ingezet na vernielingen bij het gemeentehuis. 2 ruiten sneuvelden door vuurwerk. Enkele honderden mensen kwamen gisteravond betogen bij een raadsvergadering over noodopvang. De executie van Christa Pike, die door het Hoge Rechtshof in de VS alsnog groen licht kreeg, lijkt te zijn mislukt. Na het toedienen van de dodelijke injecties klopte haar hart nog en ze was hoorbaar aan het snurken, zeggen haar advocaten. De gletsjers in de Zwitserse Alpen hebben zwaar te lijden gehad onder de voorbije hete zomer. Dit jaar verdwenen er op de beroemde grote Aletsch- en Rhône-gletsjer meer ijs dan ooit gemeten. Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt, met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: De stem van de Noordzee.
4: Hallo, ik ben Bente. En mijn opa heet Ferry. Hij werkte vroeger op zo'n boot met een mast als DJ. Vond hij heel leuk. Hij heeft er een mooi boek van gemaakt met veel foto's. Dat kun jij kopen. En het heet Radio Monique, de stem van de Noordzee. Doei doei!

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891.

0: tractor. De boerderij wacht.
1: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
2: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Woonminister Buchholz O'Sullivan grijpt in bij de makelaarsbranche. Er komt een register en een klachtenloket voor ontevreden huizenkopers en verkopers. Veel mensen denken dat het makelaarstraject niet eerlijk verloopt. 1/3 van de ondervraagde klanten van makelaars heeft één of meer klachten. 90% ging over makelaars lid van een branchevereniging. Ondanks gedragscodes en beloftes is de situatie bij makelaarsorganisaties niet verbeterd. Dus grijpt de minister nu in. In Rhenen is de ME ingezet na vernielingen bij het gemeentehuis. Twee ruiten sneuvelden door vuurwerk. Enkele honderden mensen kwamen gisteravond betogen bij een raadsvergadering over noodopvang. Een 25-jarige inwoner van Veenendaal is opgepakt wegens openbare dronkenschap en het verstoren van de orde. Toen de politie weg was, ging het opnieuw mis, waarna de mobiele eenheid werd ingezet. De Rhenense raad nam uiteindelijk met 15 stemmen voor en 3 tegen de verplichting over vanuit de spreidingswet om 110 mensen op te vangen. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om Christa Pike ter dood te brengen. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties blijkt haar hart nog te kloppen en ze was hoorbaar aan het snurken. Gisteren kreeg de executie van Christa Pike alsnog groen licht door het Hoge Rechtshof in de VS. Ze kreeg als jongste vrouw ooit de doodstraf voor de moord die ze als 18-jarige in 1995 pleegde op een 19-jarige vrouw. Pike's toenmalige vriend zit levenslang uit wegens medeplichtigheid. Het is onduidelijk wat er misging tijdens de executie. De gletsjers in de Zwitserse Alpen hebben zwaar te lijden gehad onder de voorbije hete zomer. Dit jaar verdwenen op de beroemde grote Aletsch- en Rhône-gletscher meer ijs dan ooit gemeten. Kleine gletsjers verdwenen zelfs helemaal. Bijna 20% van het gletsjereis in de Alpen is de voorbije 5 jaar gesmolten of verdampt. Alleen in 2022 was de daling groter, toen verdween bijna 6% van het gletsjereis. Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt, met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat file tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel 7 kilometer met een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 8 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. Verder gebeurde er een ongeluk in Noord-Holland op de A7 van Den Hoever naar Zaanstad. Tussen Horen Noord en Purmerend Noord 14 kilometer file met daar een uur extra reistijd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden, de rechte rijstrook is dicht. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via uitwijkroute 11. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 11 kilometer. De vertraging is 20 minuten.
5: We are officially the hottest AM station.
6: Beleef de

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Woonminister Buchholz O'Sullivan grijpt in bij de makelaarsbranche. Er komt een register en een klachtenloket voor ontevreden huizenkopers en verkopers. Veel mensen denken dat het makelaarstraject niet eerlijk verloopt. In Rhenen is de ME ingezet na vernielingen bij het gemeentehuis. Twee ruiten sneuvelden door vuurwerk. Enkele honderden mensen kwamen gisteravond betogen bij een raadsvergadering over noodopvang. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om Christa Pike ter dood te brengen. Na het krijgen van twee dodelijke injecties blijkt haar hart nog te kloppen en ze was hoorbaar aan het snurken. De gletsjers in de Zwitserse Alpen hebben zwaar te lijden gehad onder de voorbije hete zomer. Dit jaar verdwenen op de beroemde grote Aletsch- en Rhône-gletsjer meer ijs dan ooit gemeten. Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt met aan de westkust ook periode met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op donderdag verloopt de ochtendspits druk. De meeste dagelijkse files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Brabant. Er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp nu 12 kilometer file met een kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Veel vertraging is er vanmorgen ook op de A7 van Den Oever naar Zaanstad. Tussen Horen-Noord en Purmerend-Noord 14 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is opgelopen tot een uur. Er is daar een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via uitwijkroute 11. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwerbrug 12 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Berkel en Roderijs en de Van Brienoordbrug 5 kilometer met drie kwartier vertraging. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Een werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Het kabinet bekijkt of rijhulpsystemen in ambulances kunnen worden uitgeschakeld. Minister Karremans van Infrastructuur wil dat, omdat het werken tijdens ambulanceritten erdoor kan worden belemmerd. Vanwege Europese regels worden nieuwe voertuigen standaard voorzien van rijstrookassistentie en automatische noodremmen. Ook de politie had er eerder last van, maar die heeft nu een uitzonderingsplicht. Voor ambulances was die er nog niet. Brussel geeft geen geld meer aan Sierra Leone zolang dat land de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos niet uitlevert. In België en Nederland is de crimineel tot meer dan 100 jaar celstraf veroordeeld. Dit jaar zou Sierra Leone 18 miljoen euro steun van de Europese Commissie krijgen en volgend jaar ruim 20 miljoen. Nederland probeert al een tijd bij Sierra Leone om Bolle Jos leidekkers uitgeleverd te krijgen. Tot op heden zijn de pogingen vruchteloos. De ter dood veroordeelde Christa Pike heeft haar executie met dodelijke injecties overleefd. Ze is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Tennessee. Na toediening van de dodelijke stof pentobarbital bleek haar hart nog te kloppen en was ze hoorbaar aan het snurken. Gisteren kreeg de executie van Pike alsnog groen licht door het Hoge Rechtshof in de VS. Ze kreeg als jongste vrouw ooit de doodstraf voor een moord die ze pleegde in 1995 als 18-jarige op een 19-jarige vrouw. Er komt een nieuwe wet die bepaalt of iemand ZZP'er is of niet. Minister Aartsen wil af van de discussie over schijnzelfstandigheid. Opdrachtgevers die ZZP'ers inschakelen riskeren hoge fiscale naheffingen. Door onduidelijke regels worden velen niet meer ingehuurd. De ZZP'er moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, een BTW-nummer hebben, factureren, een zakelijke bankrekening hebben en minstens 3 opdrachtgevers. Ook moet een ZZP'er verzekerd zijn tegen bijvoorbeeld ziekte of schade bij derden. De wet moet op 1 januari 2028 ingaan. Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt met aan de westkust ook periode met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.
9: De ochtendspits verloopt druk. De meeste files staan op de wegen in de Randstad en in Noord-Brabant. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is extra vertraging door een ongeluk tussen knooppunt Everdingen en Waardenburg 15 kilometer met een half uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Diepenburg en Zoeterwoude 12 kilometer met een half uur vertraging. 2 rijstroken zijn afgesloten. Dan de A4 richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft. 8 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Op de A7 Duitse grens Groningen tussen knooppunt Zuidbroek en Vokshol. 9 kilometer met 3 kwartier oponthoud na een ongeluk. A7 Den Hoeven richting Zaanstad bij Purmerend Noord. Een uur vertraging vanaf Wochnum. Daar zijn bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein 10 kilometer stilstaand verkeer met een uur oponthoud. Na een ongeluk met meerdere auto's is de linkerrijstrook dicht.

0: Vanaf 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
2: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet bekijkt of rijhulpsystemen in ambulances kunnen worden uitgeschakeld. Minister Karremans van Infrastructuur wil dat, omdat het werken tijdens ambulanceritten erdoor kan worden belemmerd. Brussel geeft geen geld meer aan Sierra Leone zolang dat land de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos niet uitlevert. In België en Nederland is de crimineel tot meer dan 100 jaar celstraf veroordeeld. De ter dood veroordeelde Christa Pike heeft haar executie met dodelijke injecties overleefd. Ze is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Tennessee. Er komt een nieuwe wet die bepaalt of iemand ZZP'er is of niet. Minister Aartsen wil af van de discussie over schijnzelfstandigheid. Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt erg druk. Ongelukken veroorzaken daarbij extra vertraging. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, tussen Hilversum Noord en Muiden, 12 kilometer met 3 kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, tussen Rosmalen en Waardenburg, 12 kilometer met 3 kwartier oponthoud. Ook daar zijn de rijstroken weer open. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Waardenburg, 15 kilometer file met 3 kwartier oponthoud. Daar zijn na een ongeluk nog 2 rijstroken dicht. A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen knooppunt Ketelplein en Zoetewoudendorp. Daar 23 kilometer file met zo'n 3 kwartier extra reistijd. De andere kant op tussen knooppunt Hoflied en knooppunt Ketelplein, 22 kilometer met ruim een half uur vertraging. Op de A7 Duitse grens richting Groningen gebeurde een ongeluk tussen knooppunt Zuidbroek en de afrit Westerbroek. 11 kilometer file met een half uur vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Dan de A7 van Den Oever naar Zaanstad tussen Wochtum en Purmerend Noord. 9 kilometer met bijna een uur vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. Daar is 1 rijstrook dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Akersloot en knooppunt Rottepolderplein. 3 kwartier vertraging na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij.

0: Rise and shine.
1: Rise and shine.
2: APC Radio.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoeken of Iran betrokken was bij de gewelddadige aanval in het vliegtuig van Fly Dubai gisteren. De co-piloot uit Oman, die de gezagvoerder neerstak, wilde het toestel vermoedelijk laten crashen. De co-piloot is na de noodlanding in Saudi-Arabië opgepakt en wordt verhoord. Netanyahu prees de Indiase gezagvoerder. Die wist ondanks zijn steekwonden de deur te openen waarna passagiers de co-piloot konden overmeesteren. Andere piloten aan boord wisten het toestel veilig aan de grond te zetten. Bij de Franse scholierenprotesten zijn al meer dan 100 gewonden gevallen. De politie heeft honderden mensen opgepakt. De aanhoudende protesten tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen breiden zich gisteren uit naar scholen in heel Frankrijk. De Franse regering presenteert vandaag de begroting voor volgend jaar met vermoedelijk bezuinigingen om de druk op de overheidsuitgaven te verlichten. Vandaag volgen nieuwe protesten. ZZP'ers moeten straks aan een reeks voorwaarden voldoen om zekerheid te krijgen dat ze als zelfstandigen mogen werken. Ze moeten meerdere klanten hebben, zich verzekeren tegen ondernemersrisico's en de vrijheid hebben om te bepalen waar en wanneer ze werken. Met de nieuwe zelfstandige wet wil minister Aartsen af van de discussie over schijnzelfstandigheid. Door onduidelijke regels worden veel ZZP'ers niet meer ingehuurd. De nieuwe wet moet op 1 januari 2028 ingaan. Brussel geeft geen geld meer aan Sierra Leone zolang dat land de voortvluchtige drugsbaas Bolle Jos niet uitlevert. In België en Nederland is de crimineel tot meer dan 100 jaar celstraf veroordeeld. Dit jaar zou Sierra Leone 18 miljoen euro steun van de Europese Commissie krijgen en volgend jaar ruim 20 miljoen. Nederland probeert al een tijd bij Sierra Leone om Bolle Jos uitgeleverd te krijgen. Tot op heden vergeefs. Het weer in het noordoosten, eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt, met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is erg druk verlopen, met nogal wat ongelukken. De files lossen nu wel geleidelijk aan op. De files vanaf een kwartier vertraging staan nu nog op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken 12 kilometer met een half uur extra reistijd. Verderop richting Amsterdam tussen de afrit Soest en knooppunt Watergraafsmeer nog zo'n drie kwartier extra reistijd. Dan de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. 16 kilometer file met een half uur vertraging. De A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hofvliet. 17 kilometer met daar een half uur op onthoud. Op de A4 richting Rotterdam tussen Ypenburg en knooppunt Ketelplein. Een uur vertraging na een ongeluk. De rijbaan is daar wel weer vrij. Dan de A8 Zaanstad richting Amsterdam bij Zaanstad Zuid. Een half uur vertraging door een stilgevallen auto. Daar is één rijstrook dicht. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Rotterpolderplein 21 kilometer file met bijna een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels weer open. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en de afrit Oud-Beijerland 8 kilometer met ruim een half uur vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij.

0: shops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
4: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? In Contro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt, blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer in Contro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20... Stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoeken of Iran betrokken was bij de gewelddadige aanval in het vliegtuig van Fly Dubai gisteren. De co-piloot uit Oman, die de gezagvoerder neerstak, wilde het toestel vermoedelijk laten crashen. Bij de Franse scholierenprotesten zijn al meer dan 100 gewonden gevallen. De politie heeft honderden mensen opgepakt. ZZP'ers moeten straks aan een reeks voorwaarden voldoen om zekerheid te krijgen dat ze als zelfstandigen mogen werken. Ze moeten meerdere klanten hebben, zich verzekeren tegen ondernemersrisico's en de vrijheid hebben om te bepalen waar en wanneer ze werken. Brussel geeft geen geld meer aan Sierra Leone zolang dat land de voortvluchtige drugsbaas Bollejos niet uitlevert. In België en Nederland is de crimineel tot meer dan 100 jaar celstraf veroordeeld. Het weer in het noordoosten, eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt, met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De drukte van de ochtendspits lost geleidelijk aan op. De langste files van dit moment staan nog op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Kootwijk en Hoevelaken 13 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen de afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer met daar 20 minuten oponthoud. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Waardenburg 13 kilometer met een kwartier vertraging. A7 Den Oever richting Zaanstad tussen Horen-Noord en Purmerend 16 kilometer. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. Dan de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Uitgeest en knooppunt Rotterpolderplein 15 kilometer.

kilometer. De vertraging is daar zo'n 3 kwartier. Daar ging een ongeluk aan vooraf, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. A27 vanuit Almere tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd, 9 kilometer met 20 minuten vertraging. A28 Zwolle richting Utrecht tussen de Afrit Ermelo en Amersfoort-Vathorst, 17 kilometer. En de vertraging is een half uur.

0: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts. Van wereldclubs tot verborgen parels. FCSurprise.nl.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulvakanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. De gereconstrueerde clitoris kan dan ook weer een orgasme geven. Tijdens de verwijdering van de tumor worden de zenuwbundels van de clitoris losgemaakt en met een stukje wangslijmvlies hersteld. Voor mannen met peniskanker was een reconstructieve ingreep al 4 decennia mogelijk. Er komt steeds meer wetenschappelijke kennis over het vrouwelijk lichaam. Bij de Franse scholierenprotesten zijn al meer dan 100 gewonden gevallen. De politie heeft honderden mensen opgepakt. De aanhoudende protesten tegen het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen breiden zich gisteren uit naar scholen in heel Frankrijk. De Franse regering presenteert vandaag de begroting voor volgend jaar met vermoedelijk bezuinigingen om de druk op de overheidsuitgaven te verlichten. Vandaag volgen nieuwe protesten. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoeken of Iran betrokken was bij de gewelddadige aanval in het vliegtuig van Fly Dubai gisteren. De co-piloot uit Oman, die de gezagvoerder neerstak, wilde het toestel vermoedelijk laten crashen. De co-piloot is na de noodlanding in Saudi-Arabië opgepakt en wordt verhoord. Netanyahu prees de Indiase gezagvoerder. Die wist ondanks zijn steekwonden de deur te openen waarna passagiers de co-piloot konden overmeesteren. Andere piloten die toevallig aan boord waren, hebben het vliegtuig veilig aan de grond gezet. De Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met executies na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. De Republikeinse gouverneur van Tennessee laat nu een onderzoek uitvoeren naar de gang van zaken in de gevangenis waar Pike moest worden geëxecuteerd. Haar arts zegt dat ze door de mislukte executie mogelijk hersenletsel heeft opgelopen. Het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Vught en Waardenburg, 14 kilometer met een half uur vertraging. A6 Lelystad richting Muiden, tussen Almere Stedenwijk en Muidenberg, 4 kilometer met zo'n 20 minuten oponthoud. Daar zijn bergingswerkzaamheden, 2 rijstroken zijn dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Heemskerk en Knooppunt Velsen, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Duitse grens Utrecht bij Knooppunt Grijshoort, 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen, de rechte rijstrook is dicht. A22 Beverwijk richting Velzen, tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt IJmuiden, 5 kilometer met bijna een uur vertraging. Daar staat een kapotte auto stil, daar is 1 rijstrook dicht. Miami Girl.

Mooie opening vandaag, leek ons, met Len Barry en net Love is the Seventh Wave van Sting. Nieuwe editie van het Zuiduur. Samenstelling Bob van Beten en techniek en montage Erik van Willigen. Dire Straits, koffie naar mijn hand en Water of Love.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Dit is Tineke de Nooi en je luistert naar het Zoute Uur.

Beatles gehad en ik werp een blik terug. Ik bedoel eigenlijk even een terugblik. Na Dire Straits was het die Eamon Corner en Hello Susie, jaren 60. En Beretta's Theme, TH, van Sammy Davis. En dan nu de good old Beatles en rock and roll music.

ik dit Zouten Uur aan het voorbereiden was, dacht ik... laat me eens onderzoeken of kunstmatige intelligentie een betere tekst schrijft dan ik. En dit kwam eruit...

AI, ik ga het nu AI noemen. AI kan snel teksten maken en verbeteren. Dat is handig, maar er zijn ook beperkingen. Hieronder staan kort de belangrijkste voor- en nadelen. Voordelen van AI bij het schrijven. AI werkt snel en maakt snel een eerste opzet. AI helpt bij spelling, grammatica en herschrijven. AI is handig bij routinewerk en brainstormen. De nadelen van AI bij het schrijven. AI kan fouten maken, dus controle blijft nodig. De tekst kan algemeen of onpersoonlijk klinken. Bij moeilijke onderwerpen mist soms diepgang. Conclusie. AI is vooral sterk in snelheid en ondersteuning. Een mens blijft belangrijk voor nuance, controle en een persoonlijke stijl. In de tijd van de zeezenders hadden we in de verste verte, vrienden, geen idee dat de toekomst dit voor ons in petto had.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
0: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io. Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
4: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulva-kanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. De gereconstrueerde clitoris kan dan ook weer een orgasme geven. Bij de Franse scholierenprotesten zijn al meer dan 100 gewonden gevallen. De politie heeft honderden mensen opgepakt. De Israëlische premier Netanyahu laat onderzoeken of Iran betrokken was bij de gewelddadige aanval in het vliegtuig van Fly Dubai gisteren. De co-piloot uit Oman, die de gezagvoerder neerstak, wilde het toestel vermoedelijk laten crashen. De Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met executies na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. Het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen knooppunt Tempel en Waardenburg 10 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Beest 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een kapotte auto, 2 rijstroken zijn dicht. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein 5 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg 11 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech.

0: Don't Stop Me Now, aldus Queen. Zelfs jonge mensen luisteren wel eens naar deze nostalgische radioshow. Dat ervaren wij als compliment. En als je een complimentje wil geven, en ook als je kritiek hebt, mag dat natuurlijk. Stuur even een berichtje aan mark@kbcradio.nl. Dat is mark@kbcradio.nl. Tijd voor drie nummers non-stop.
1: En dan nu, KBC's Retro.

Lekker, hè? En français. Yves Montand hoorden we met A Bicyclette op de fiets. Dat doen Fransen ook. En wil jij ook een retro top 3 maken voor het Zoute Uur? Stel samen een mail naar studio@kbcradio.nl. studio@kbcradio.nl. Of naar mij, mark@kbcradio.nl. Ik zit te zwaaien. Zwaai, zwaai en bye bye, zei Adje Roland altijd. En

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: Jukebox Rock, 24 rockers uit de jaren 60. Test

0: 90. Ook op cassette en 8-track. Bracht naar Jukebox Rock van Keitel.
1: Ogenblik, die zit weer vast. Even spuiten met anti-aqua van Chevron. Dan krijg je zelfs de Noordzee mee droog. Laat staan je vochtige motor die niet starten wil. Anti-aqua van Chevron. En je komt altijd weg.
2: 891. You're listening to the best offshore hits with Mark Van Amstel on 891 kHz medium wave.

0: dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
6: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Pakistan heeft opnieuw 2 provincies in Afghanistan bestookt. Zeker 9 mensen zijn daarbij volgens de Taliban gedood. Er raakten ook 11 mensen gewond bij de aanvallen. Pakistan meldt dat de beschietingen waren gericht op plekken waar terroristen zich hadden verschanst. Ook zouden grote hoeveelheden wapens en munitie zijn vernietigd die in de schuilplaatsen lagen opgeslagen. Door de regenachtige omstandigheden was het vanochtend uitzonderlijk druk op de autosnelwegen. Volgens Rijkswaterstaat was het de drukste donderdagochtendspits van het jaar. Op het drukste moment stond er in totaal 577 kilometer file op de snelwegen. Als je de provinciale N-wegen meetelt, stond er zelfs ruim 900 kilometer file. Ruim een uur geleden was daar nog 450 kilometer van over. Vooral rond de grote steden waren er op veel plaatsen ongelukken. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulvakanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. De gereconstrueerde clitoris kan dan ook weer een orgasme geven. Tijdens de verwijdering van de tumor worden de zenuwbundels van de clitoris losgemaakt en met een stukje wangslijmvlies hersteld. Voor mannen met peniskanker was een reconstructieve ingreep al 4 decennia mogelijk. Er komt steeds meer wetenschappelijke kennis over het vrouwelijk lichaam. De Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met executies na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. De Republikeinse gouverneur van Tennessee laat nu een onderzoek uitvoeren naar de gang van zaken in de gevangenis waar

0: Spike moest worden geëxecuteerd. Haar arts zegt dat ze door de mislukte executie mogelijk hersenletsel heeft opgelopen. Het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Europoort naar Rotterdam staat file bij Rozenburg 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen de Alfred Hoenderlo en knooppunt Waterberg 10 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Ook dat komt door een vrachtwagen met pech.
2: We are officially the hottest AM station.
3: A91. Onderweg met Bob.

Gek plaatje altijd, maar wel leuk om te horen. Don't mess with Dr. Dream. Van die tweeling. De ene eetling, de andere eetling. Dat waren twee Chinezen, maar dit was een groep. De Thompson Twins. Don't mess with Dr. Dreams. Dr. Dream zonder de S. Nee. Hey, ik heb de koffie klaar. En jullie zijn er ook klaar voor. Zitten er klaar voor. Jullie waren al onderweg, hè? Ja, dat dacht ik al. Ik ook, hoor. Zo, een beetje hees klink ik. Ik moet even wat koffie en wat water drinken, denk ik. Weet niet hoe dat komt. Over water gesproken. Hè? Eindelijk weer een beetje water in Nederland. Na twee droge dagen, warme dagen. Ik vond gisteren een behoorlijke tegenvaller. Ik had gedacht, ik ga nog wel even lekker aan het water zitten, maar... Nou ja, ik bedoel,

terrasje. Dat was de hele dag bewolkt bij mij. Ik viel een beetje tegen. Temperatuur hoog, maar klam, nat, vochtig, zeg maar. Ik vond het niet helemaal lekker, moet ik je zeggen. Gelukkig, vandaag is het anders. En waar je ook rijdt, in Australië, Nieuw-Zeeland, kan. Leuk dat je luistert. A very good evening in dat geval. A very early morning. A good morning dan voor iedereen. Maar zeker voor de Canadezen. De Noord-Amerikanen. En de Europeanen. Ja, dan is het ofwel goeiemiddag, afhankelijk van Zuidoost-Europa. Of Zuidwest-Europa in het uiterste hoekje. Moet je nog een uur wachten, want dan is het pas 9:50. In de UK, Portugal, Canarische eilanden. Goed, maak even kriskras een rondje door de tijd. En over de tijd gesproken, hè, het is even geleden zeg, 1 uur afgehaakt. Vanmorgen Radio M Utrecht, Stegeman, daar hou ik van, was erbij vanmorgen. Michel had zich al even gemeld. Maar wie meldt zich nu? Via Messenger, Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Raadseltje van Johan, combi 1. André is erbij gekomen, Arjen Breems heeft zich ook al gemeld. Cowboy Phil in België, Basje, Bas van Hooy is erbij, Kees Diepens en wie nog meer? Nogmaals, Messenger, Bob van Beten.

Hans Bakker hoorde je zingen. In het donker, de groep Cadans. Onderweg, op KBC. Nee, ik ga niet meezingen, dat moet ik niet doen. Maar het nodigt wel uit, dit muziekje. Toccata en Fuga. Toccata van de groep Sky. Niet te verwarren met het radiostation. Wie? Nee, geen idee. Onderweg, KBC. Goedemorgen. Of goedemiddag, kan ook. Of goedenavond, Harry. In Brisbane, Ron Wilby. Klopbroggen. In Cairns. Ook Australië trouwens. Maar een stuk of 1500 kilometer noordelijk van Brisbane.

was hij erbij toen ik de uitzending in Utrecht deed voor Radio M Utrecht. Mooi genoeg dat weer, hè? Dus voor degenen die al vroeg wakker zijn, gewoon die radio op M zetten en daarna weer terug naar KBC. Hè? Bedoel, dat is wel belangrijk. Jan Gimbis, morgen. Over een uurtje ben ik op de zaak. Liet hij om 10:00 al weten. Als het goed is, precies. De dag nog een beetje volmaken en dan al lekker weekend. Komende zaterdag hebben we onze jaarlijkse boerderijfair. Nou, ik ga eens even kijken wat erbij staat. Voor SMA de wereld uit, voor SMA de wereld uit. Ik ga het even lezen. Ik moet morgen gaan helpen opbouwen. Jan, ik ga het even doorlezen. Dan kan ik er nog een beetje reclame voor maken in onderweg op KBC. Denk dat het wel kan. Bas. Bas met de trucks. Niet te verwarren met Bas Trucks. Dat is ook weer een ander bedrijf. Dit is Basje van Hooyen. Ofwel Bas van Hooyen. Sorry, meneer van Hooyen. Vanmorgen de laatste twee trucks geladen in Brief La Gaillarde. La Gaillarde is het natuurlijk, ja. En morgen ga ik bij de klant los in België. En dan snel op Husan. Lekker bezig. Mooi zo'n geladen weer, zo diagonaal op deze wagen. Oh, het zijn er twee. Even kijken. 1, 2, 3. Of rij je nou achterstevoren? Nee. Lijkt wel spiegelbeeld op deze foto. Goed gedaan. Cowboy Phil in België voor iedereen. Bob onderwegjes. Op de vooravond van de boottocht naar de Biesbos die ik ga maken, wens ik iedereen alvast een prettig weekend toe. Zo. Samen met vriend Leo. Daar ben ik bij en we gaan bij hem met de tram naar de boot. Zo gaat het allemaal met de tram. De paardentram, denk ik. Fijne uitzending nu vandaag op deze donderdag. Iedereen veilige kilometers. En, maar ja, morgen ben ik er niet bij. Tot volgende week. Dan zit u in de Biesbos. Met de tram. Met de tram. Arjen Breems, duimpje van mij terug. Ja, als je een duimpje stuurt, krijg je hem ook terug. Ook helemaal geen probleem. Graag zelfs, toch? Hè? Hannes krijgt ook een duimpje, maar die heeft gewoon een bericht achtergelaten. Morgen Bob en onderwegjes, we zijn er weer bij. Vanmorgen in het 80ste departement van La Douce-France in Dompierre-sur-Oti gelost. En net weer geladen, geloof het of niet, ook in hetzelfde departement. Martin Wiel voor 8 maal, jongen! Oh, sorry. Ik rij nu bij Abbe Wiel trouwens. Bob dubbel op en het kandidaat. Wat dacht je van een keertje Arne Jansen? Nou, dat is best een keertje leuk. Misschien wel vandaag dan. Kan, kan. Combi 1, een raadseltje van Johan. Huh, het is alweer 1 oktober. Dat is toch stoptober? Voor de gezonde mensen. Maar ja, ja. Even een raadseltje. Wat krijg je na stoptober? Wat krijg je na stoptober? Daar mag je over nadenken. Ik heb hier het antwoord. Het is niet op mij bedacht. Het is een hoop humor. Het gaat er smeuïe gaan toe. Denk er maar over na, dan hoor je dat zometeen onderweg bij KBC Radio. Onderweg. Hier is Ella Langley. Op de Middengolf 891 en 1008 kHz. Via de apps als TuneIn Radio en andere radio-apps. Of je luistert via de website kbcradio.nl. Of Hollands Palet, Den Haag Totaal of Barregaanderadio.nl.

0: groep Imagination. Music and Light zelfs bijvoorbeeld als hit. Deze ook trouwens. Hé, ik heb er ook een. Ja, zeker wel. Back to the 80s. Onderweg op KBC. 1 minuut over 11:30. Ik heb nog veel meer muziek en veel meer post ook. Jullie post, messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. Tot zo.
1: Ah. Oeh, gaat het?
2: Er moet hier echt licht komen.
3: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Brik. Ja, Brik, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
6: Ja, goedemiddag, het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg, ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
5: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
6: Verrek, zeg, dus jullie verstaan mij ook niet.
5: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
6: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
5: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakkie gaan kopen. Stay tuned.
7: De echte professionals kiezen voor serial wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serial wireless antennes.
6: Brik.
5: Ja, Brik, kom maar.
6: Hé, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
5: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
6: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
3: Koop je cb bij KBC.
8: Roger.
3: Ga naar kbcimport.com.
0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Pakistan heeft opnieuw 2 provincies in Afghanistan bestookt. Zeker 9 mensen zijn daarbij volgens de Taliban gedood. Er raakten ook 11 mensen gewond bij de aanvallen. Door de regenachtige omstandigheden was het vanochtend uitzonderlijk druk op de autosnelwegen. Volgens Rijkswaterstaat was het de drukste donderdagochtendspits van het jaar. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulvakanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. De gereconstrueerde clitoris kan dan ook weer een orgasme geven. De Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met executies na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. Het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen rond de 20 graden bij een matige westenwind.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat nog file tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg, 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er is daar 1 rijstrook dicht.
10: Onder.

0: I'll be yours, baby, tonight. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. UB40 en Robert Topalmer uit 1990. Ook alweer lang geleden, ja, dat hij er niet meer is. Ook al een tijd geleden, inderdaad, dat hij ons verliet, zeg maar. Messenger Bob van Meter, bob@kbcradio.nl. Ja, leuk nieuws zometeen dat we wat weg gaan geven. Nog niet meteen, maar wel heel binnenkort. En ik weet zeker dat heel veel mensen het leuk vinden. Hoor je zo meer over. Eerst naar André. Messenger, kom er maar in, André.
1: Morgen, Bob. Nou, luisteraars. Ja, ik zit er ook al bij. Nou, gisteravond op de Gouden Leeuw beland.
0: Toch.
1: Er is ook niks mis mee. En ja, dat vanmorgen vertrokken. Heb ik in de Europoort gelost. En nu ben ik op de Maasvlakte ben ik aan het dino'en. Heb ik er net eentje gelost. Er is één gelaaien en één gelost. En dan sta ik er weer eentje te laaien. Nou, als die vol is, nou, dan wordt er wel een uur of anderhalf. Dan kan ik weer gaan lossen. En dan ben ik hier klaar als het goed is. Dus we gaan het meemaken.
0: En dan lekker naar huis en dan is het klaar, hè, voor deze week. Hij is een grapje, hoor. Sorry, Dre.
1: In ieder geval, ja, kan sowieso een anderhalf uur meekrijgen, denk ik. Dus maak er sowieso wel moois van. De groeten iedereen. En tot morgen maar weer. Houdoe.
0: Houdoe. Houdoe. Nou, misschien kom je André tegen. Zeven mensen, hoe? Misschien zijn er meer mensen geweest die dachten, oh, daar heb je hem. Ik schrijf even aan. Dat kan ook natuurlijk, hè. Ik had al een duimpje gestuurd naar Kees, toch? Nee, niet. Kees Diepens. Hier heb je de duim terug bij deze. Ik ga ook een duimpje uitdelen aan Peter Krommetuin. Peter! Bij deze. Gezellig dat je er bent, zoals heel vaak trouwens. En je hoeft niet altijd te laten weten dat je er bent, mensen. Maar wel heel vaak. Dat vind ik wel zo gezellig. Michel van Doren, jouw vanmorgen vroeg erbij. Met de greetings from Plymouth. Met 11 graden Celsius vanmorgen om 10 minuten voor 8:30. Onze tijd, daar 8:10. En intussen 11:13 onze. En 11:13 zijn tijd in de UK. Ondertussen heb ik er weer 3 adressen uit. Nu bij St. Austell in de UK. En tussen het lossen door. Tussen het lossen door luisteren we weg gewoon. Mooi. Hey, fijn dat je er bent. Gezellig ook het contact met Nederland. Je band met Nederland. Verlies je niet dankzij KBC. Dat is mooi, hè? Even nog naar de Tukker thuis aan. Altijd gezellig om hem ook even in de uitzending te halen. Robert zegt, morgen Bob en onderweg vrienden. Ik heb vannacht in Valkenswaard gestaan. Nou, zijn er meerdere mensen die zeggen, moet jij weten? Dat zeg ik niet, hoor. Ja, ik zeg het wel, maar ik bedoel het niet zo. Haha, vanmorgen omgekoppeld in België, in OPI. Ik vind het zo moeilijk uit te spreken naam. Kun je beter op Urk wonen of zo, toch, Gerrit? Ja, denk ik wel. Nu onderweg naar Rotterdam, de Botdek, om daar weer om te koppelen. En dan vanmiddag nog even laden in Aalten. En dan ga ik wel naar huis. Voor de verjaardag van mijn vrouw, Manon. Echt waar? Vandaag? Nou, bij deze alvast voor Manon en voor jou.
2: Gefeliciteerd!
0: Onderweg op KBC, net zo makkelijk. Overigens ken je iemand. Zoals in dit geval kent Robert zijn eigen vrouw natuurlijk. Maar binnenkort een collega of zo die jarig is. Even doorgeven, dan schrijf ik het even op de wc-kalender bij KBC hier. Ah, juffrouw Corrie zet de fiets tegen de gevel. Ik heb hier de deuren open, dus ik hoor dat ze binnenkomt. Jawel, die gaat de lekkerste tosties maken voor je. Dus als je een tostietje wil, messenger Bob van Meter en bob@kbcradio.nl. Arjen, Brains, de duim is voor mij. Een duimpje terug dus, ja, zeker. Lambiek, smile on the bond. Ook een duimpje. Dat is goed en gezond, zeg ik dan. En een schot voor de boeg van Johan. Goedemorgen, Bob, na een keurig, jawel, Spaans avondje in Frankrijk. Oh, je was in Spanje, je hebt nu Frankrijk weer betreden. Op naar de kroeg. Zaterdagmorgen mooi met de koffie thuis. Ah, wat lekker. Mag ik van jou een bakje zwart? Ja, maar natuurlijk mag je dat, jongen. Net zo makkelijk. Meer post doen we zo meteen. Harry in Brisbane. How you doing, mate? Christje van Vendrich. Joop van Zijderlaan is erbij gekomen. Denneske heeft zich gemeld. De MRC-mossel. Elwin Stegeman.

0: Life Garage. Hi. Volgens mij het voor dansen. Nou, ik echt niet hoor. Muzikanten dansen niet. Presentatoren, DJ's. Nee hoor, allemaal niet. Ik vind het wel erg leuk om naar dansende mensen te kijken, moet ik je zeggen. Nou ja, we hadden laatst wel een, noem het maar een beetje, een besloten feestje. Was hartstikke leuk. En het was vanuit de contacthoeken van mijn vriendin, mijn vrouw, zeg maar. Vanuit Marit contacten. Ik ken wel wat mensen daar, maar lang niet iedereen. Zij kende iedereen hartstikke goed. Op een gegeven moment dacht ik, ja weet je, ik werd gevraagd. Ja, ik zat aan de kant met een glaasje wijn. En toen dacht ik, ja, ik word gevraagd door een paar mooie paar dames om ook te komen dansen. Ik denk, ja, ik kan wachten op Marit. Maar ik denk, ga gewoon lekker dansen. Ik vond het wel even gek in het begin, moet je zeggen hoor. Het was wel leuk. Ik wiebel maar een beetje heen en weer dan, hè. Op de dansvloer. Ah ja, en zij kwam er ook nog bij hoor, Marit. Die vond het ook hartstikke leuk natuurlijk. Dus, jawel, niks aan de hand hoor. Als je al tegenwoordig niet meer met iemand mag dansen, zeg maar. Dansen bij Jansen, zo is dat, ja. Dan is het toch te gek voor woorden. Messenger Bob van Beten. Bob@kbcradio.nl. Eens even kijken. Jacco, met de perenkist. Wat heb je ook weer gedaan gisteren? Oh ja, intussen ook geladen in Rotterdam. Rotterdam, een vrachtje ferrosilicon. Bestemd voor het Duitse Siegen. Bob dubbelop, wat dacht je een keertje van Bert Denver? Oh, dat is ook wel een keer leuk, ja. Ik zal zijn cd's een keertje opzoeken. Hij heeft eigenlijk maar één cd gemaakt, maar een update is er geweest ooit. Toch hartstikke leuk. Ja hoor, Bert. Jarenlang onderweg voor Albert Keizer. En hij was er ineens in de studio met een gitaar. Geweldig, dat hebben we omarmd. En nog altijd doe ik dat hoor, zeker. Nou, zal ik een keer kijken. Misschien wel inderdaad wel twee nummers van Bert. Of we doen hem gewoon zo een keertje even tussendoor. Om alvast een beetje in de stemming te komen van de chauffeur met gitaar en zoonstem. Jawel. Altijd een feestje met Bert, dat is wel heel erg leuk. Dus we gaan eens even kijken. Dank daarvoor, Jacco, voor je voorzet. Oh, ja, ik ga het toch even vertellen. Want we hebben eigenlijk een feestelijk geheel. Dat is best heel erg leuk om het over te hebben. Jullie weten allemaal, althans de meesten onder ons wel, dat er altijd een megatrucksfestijn is. Het megatrucksfestival, zo heet dat, in Den Bosch, in de Brabanthallen.
1: In de Brabanthallen, jongen!
0: In december. Nou, dit jaar ook. En net als vorig jaar en het jaar daarvoor hebben wij binnenkort van KBC een paar kaarten om weg te geven. Kaarten voor het megatrucksfestival 2026. In de Brabanthallen in Den Bosch. Gratis, hè, voor de duidelijkheid. Ik bedoel, daar verdienen we niks aan. Dat krijgen wij vanwege de contacten die er zijn. Volgens mij rechtstreeks met Frans van der Hul, denk ik. Dus wat je daarvoor moet doen. Ik weet er nog niet het fijne van, maar we hebben meestal wel een vraag die je kunt beantwoorden en zo. Nou, check maar even of je kunt. Dan komt binnenkort die vraag. Misschien morgen al, misschien volgende week. Weten we niet, maar we krijgen een aantal kaarten om weg te mogen geven. 12 en 13 december is het dit jaar, het Mega Trucks Festival. In het weekend, hè? Zaterdag en zondag. 12 en 13 december. Dus mocht je het leuk vinden, hou de radio aan. Niet vandaag, hoor, zeg ik dan. Maar nou ja, zo snel mogelijk als wij daar groen licht op krijgen om weg te mogen geven. Dan weet je dat alvast. Eens even kijken, wat hebben we nog meer? Gerrit, de Winnetoen. Oh ja, die is er ook bij gekomen natuurlijk. Dus je wil hem natuurlijk even horen, hè? Dat kan. Denk ik. Gerrit? Hey. Ja, ik heb je hier, hoor. Morgen, Bob. Het zijn maar drie letters. Urk. Lekker, hè? Maar dat is ook zo'n verplaatsnamen in België of in Frankrijk die moeilijk of niet uit te spreken zijn. En ja, dan wil je op Urk zeggen. Oh, heerlijk. Even kijken, Gerrit, ik draai even mijn nek om. Ik kijk hier vandaan. Over het water heen. Over het Markermeer. De sluizen bij Lelystad over. De houtripsluis. Ik kom al in het IJsselmeer met mijn nek. Ja. Het is droog. Het waait een klein beetje. Maar wel lekker. Urk ligt er pittoresk bij. Heerlijke plek. Nou, maar er moet nog even gewerkt worden, Gerrit Bijlsma. Onderweg voor Brouwer op Urk. Met de dode zwemmers. Zijn ze er al uit eigenlijk, of niet, op deze donderdag? U-R-K. Urk. En je woont op Urk, hè, voor de duidelijkheid. Zijn mensen die denken, op Urk, hoezo? Ja, Het was een eiland, hè, vroeger. Dus dan woon je op Urk, nog steeds. En Gerrit rijdt voor Brouwer op Urk. Ja, Chippy, Martin, die halen we er even bij. Die rijdt voor Zeeman.
1: Hey, goeiemorgen, Bob en onderweg.
0: Martinus.
1: Ja, daar is hij weer, Martinus.
0: Vertel.
1: Zo, nou, ik heb er alweer, ik heb er alweer 5 gelost, joh. Ik heb er nog 3 te gaan en dan ken ik weer richting...
0: Alphen?
1: De Casa.
0: Ja, echt waar?
1: Ja, Alphen dan, hè. Even kijken, want ik weet niet hoe het allemaal voor de rest gaat lopen, want het is dan best een stukje dag te gaan.
0: Ja, natuurlijk.
1: Voor de rest, ik heb eigenlijk niet veel, hè. Ja, het loopt allemaal lekker en het gaat
0: lekker, toch?
1: Goed en vandaag gaat het goed, dus niks te klagen.
0: Goed zo.
1: Bob,
0: koffie?
1: Ik zat te denken over een dubbel oppie van Anastasia.
0: Oh.
1: Dat is wel leuk, misschien. Misschien.
0: I'm out of love.
1: En als je bijna een bakkie en een tosti hebt.
0: Ja,
1: en, misschien dat tante Kooi nog heel stiekem nog een stroopwafeltje hebt. Want,
0: dat vind ik niet, dat weet ik niet.
1: Voor de rest niets meer te liegen te bewegen. Ik ga jullie bespreken. Later.
0: Later, dankjewel. Ja, gisteren was natuurlijk stroopwafeldag. Nou, er is wat afgevreten gistermiddag ook nog, hoor. Want allerlei bestellingen die gingen de deur uit. Met de tosti's kreeg je een gratis stroopwafel van juffrouw Corrie, van de kantinejuf. Maar ik check even voor jou, Martin. Mocht het zo zijn, mensen, dat er nog meerdere stroopwafels over zijn, wat ik me wel kan voorstellen. Aviateur Jeroen heeft ervoor gezorgd en er was best veel voor de deur gezet afgelopen maandag. Dat denk ik. Dan krijg je vandaag een gratis stroopwafel bij je bakkie koffie. Ik neem er zelf ook even een, trouwens. Zo. Marcel Duitser is er ook bij. Ja, absoluut. Ik heb gelost in Stamperschat. We hebben vroeger die discoavonden gehouden. En zijn we vandaag met de Veronica Drive-in Show in Stamperschat in disco. Bubbelabub. En ook in Roosendaal heb ik trouwens, ga ik nu even lossen. En daarna naar Ieper in België. Oké. Het lijkt wel een hele erge werkdag, zegt. Jongen, je bent nog wel even bezig wat dat betreft. Maar het is alleen maar lekker dan. Ik ben er mooi de hele uitzending bij. Had je Trucker Cletus en de Road Rage al gevonden? Met het nummer Breaking Free. Ik moet je zeggen, dat was eergisteren. Toen zei ik, ik ga 's middags luisteren. Heb ik een stukje gedaan? Heb ik het gisteren helemaal vergeten? Maar ik weet ook niet waar ik het gelaten heb. Ik moet even kijken. Dan moet ik even op internet weer gaan spitten. Ga ik doen. Marcel zegt, doe mij maar een bakkie zwart. Oké, bij deze. Goed zo. Gerrit, ik weet het, stom van mij, heel stom. Gerrit rijdt voor Brouwer op Urk, maar woont in het Friese Grauw. Waar het heerlijk is aan het water. Zeker, daar woon jij, hè? Dat is waar, ja. Dat is 4 letters trouwens, Gerrit. Net zo makkelijk. Onderweg op KBC. Gezellig dat jullie er zijn, zeg. Ja, Bob, dubbel op. Daar wordt het wel tijd voor natuurlijk, hè? Arne Jansen, Bert Denver of Anastasia. Ja, dat wordt een beetje moeilijk, ja. Oh, Henk is er ook bij. Henk in Dokkum. Jij kijkt over het water heen, het IJsselmeer. Dokkum zie jij niet. Nee, dat is te ver weg vanuit de hoofdstad van de provincie Flevoland. Daar vandaan, dus ik moet eerst mijn nek draaien over het Markermeer. Via de houtripsluis het IJsselmeer. Dan zie ik Urk op rechts liggen en dan moet ik eigenlijk heel erg ver door kunnen kijken. Ik heb geen Arendse ogen, Henk, in Dokkum. Nee, dat gaat niet lukken. Dat gaat het maar niet worden. Dus. Nou, weet je, jongens, meer post ga ik zo meteen doen. Arne Jansen, Bert Denver of... dan toch Anastasia. Ja, daar kies ik dan even voor het gemak voor. Niet dat het slecht is. Het is wel goed. Laten we hier maar eens mee beginnen.

workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Geen troep in je lichaam? Bij PureMieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op PureMieke.nl.
3: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. In ons land zijn opnieuw 4 mensen overleden aan de gevolgen van het Westnil-virus. Daarmee komt het totale aantal sterfgevallen bij de huidige uitbraak op 9, meldt het RIVM. Bij 56 mensen is tot nu toe een besmetting vastgesteld, vooral in Zuid-Holland en Utrecht. Het virus wordt via muggen overgedragen en veroorzaakt bij de meeste mensen geen klachten. Het RIVM denkt dat de piek inmiddels voorbij is, omdat het aantal nieuwe besmettingen de afgelopen weken is afgenomen. Pakistan heeft opnieuw 2 provincies in Afghanistan bestookt. Zeker 9 mensen zijn daarbij volgens de Taliban gedood. Er raakten ook 11 mensen gewond bij die aanvallen. Pakistan meldt dat de beschietingen waren gericht op plekken waar terroristen zich hadden verschanst. Ook zouden grote hoeveelheden wapens en munitie zijn vernietigd, die in die schuilplaatsen lagen opgeslagen. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulvakanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. De gereconstrueerde clitoris kan dan ook weer een orgasme geven. Tijdens de verwijdering van de tumor worden de zenuwbundels van de clitoris losgemaakt en met een stukje wangslijmvlies hersteld. Voor mannen met peniskanker was een reconstructieve ingreep al 4 decennia mogelijk. Er komt steeds meer wetenschappelijke kennis over het vrouwelijk lichaam. En de Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met executies, na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. De Republikeinse gouverneur van Tennessee laat een onderzoek uitvoeren naar de gang van zaken in de gevangenis, waar Pike moest worden geëxecuteerd. Haar arts zegt dat ze door de mislukte executie mogelijk hersenletsel heeft opgelopen. Het weer, in het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg, 6 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er is daar 1 rijstrook dicht.
5: We are officially the hottest AM station.
6: Onderweg met Bob van Beten.

0: Jean.
1: Elke tijdje niet gehoord. Love come down, down. Zo doe ik dat. Down. Zo. Liep eventjes gaan. Oh ja. Oh ja, schiet me te binnen. Eerst maar eens een goede middag. De kantinejuf serveert ze. Die tennist ze zo via het kantineluik de deur uit. We hebben het over de allerlekkerste tosti's, hamkaas en kaas. Op deze donderdagmiddag dus intussen. In Nederland. Voor de duidelijkheid zeg ik dat er even bij. Altijd mensen die een beetje achterlopen of ver vooruit lopen op de tijd in Europa in dit geval dan. Vanavond gaat het gebeuren. Ik weet niet meer precies hoe laat, maar ik weet dat er gevoetbald wordt. En ik kom daar zo op terug, want ik ben nou niet echt een voetbalkenner. Maar Oranje treft de gouden Griekse generatie. Van het schip legde de basis voor dit elftal. In Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg na 2 overwinningen in de National League. De Nations League natuurlijk in een lange tijd niet zo groot geweest. Nederland treft vanavond in Thessaloniki zonder twijfel een gouden generatie. Dekken de kennis van het Griekse voetbal in elk geval. Er wordt vanavond gevoetbald dus. Ah ja, oké. En ik denk eraan, omdat Erik voor de wit oegstgeest onderweg is en zegt, Bob, alsjeblieft, vanavond Griekenland-Nederland. En ik hoor jou ook over dansen praten. Ja, dat deed ik inderdaad, ja. Sertaki denk jij natuurlijk weer aan, ja. Maar ik denk, zegt hij, aan Demis Roussos met het nummer We Shall Dance. En Bertels dubbel op? Nee, dat hebben we niet gedaan vandaag. Nee. Nee, toch? Ander keertje weer, hè? Ja, ja zeker, ja. When tomorrow never comes. Ah ja, hij deed zijn best altijd wel, natuurlijk. Zeker. Het leuke van Bert was altijd, als hij binnenkwam, dan ging hij nooit meer weg. Ja. Met zijn gitaar. Nou, dat is de ervaring van velen, natuurlijk, ja. Ja. Misschien luistert hij wel, Bert. Denver. Dat zou zomaar kunnen, natuurlijk, ja. Erik, ik zal kijken wat ik voor jou kan betekenen om We Shall Dance te toveren op de radio. KBC, messentje Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Eens even kijken hoor, wat we nog hadden liggen voor 12 uur. Gerben en pap, onderweg van Jan Krediet. Krijgt een duimpje van mij terug, net zo makkelijk. Hans de Viking. Met vele foto's en een videootje dat mij toe is gekomen. Dankjewel daarvoor, zegt hij. Intussen goedemiddag. Gisteravond heb ik bij Modena gestaan. Je mag ook Modena zeggen voor mij. Gestaan daar, een beetje uit eten geweest. Vanmorgen een klantje in de buurt gelost. En daarna in de buurt van Van Brescia teruggeladen. Hebben we nog een Grieks muziekje eigenlijk? Of niet? Zal ik er nog even een doen? Vind je dat wel leuk, hè? Moet je zeggen. Dan doe ik even deze. Ja, dat is uit ook een serie, denk ik. Een BBC-serie. De erfenis van Afrodite was de Nederlandse titel, werd door de Afro uitgezonden. En Hurricanes of Aphrodite, uitgevoerd door Francis Goya. Ik vind dat wel leuk. Lang geleden dat ik in Griekenland geweest ben trouwens, maar zit ook niet in de pijplijn of zo, hè? Nee. Al wel Spanje trouwens binnenkort voor mij. Ja, we gaan even een paar dagen naar Spanje. Even na zomer in Spanje. Maar goed, dat speelt nu nog niet. Wel over een paar weken is al schiet me te binnen. Maar ja, moet je toch even een paar dagen zonder mij stellen. Maar we proberen het een beetje leuk te plannen, hoor. Terug naar het verhaal van Hans van Intersprint. Hans de Viking dus. Italië in de buurt van Brescia teruggeladen. En ik was om 11:45, dus straks al helemaal, nou ja, bijna helemaal vol. Ik ben nu op weg richting de zaak. Even gas erop, 1125 kilometer rijden. En straks nog even een documentje maken, natuurlijk voor Zwitserland. Temperatuur is 25 graden hier. Zo, zon erbij, wat lekker. Ik zit op een graad of 20, denk ik. Ja, 20 graden bij mij. Dus op zich ook wel lekker, maar scheelt dan toch weer 5 graden. Ja, dat is toch mooi. Even 25% meer heb jij, Hans. Groetjes van de Viking en iedereen. Hans, ik ga vanmiddag even weer die foto's en die video bekijken, hoor. Ja. Eagle Sky. Peter meldt zich met een duimpje. Van mij ook weer terug, hoor, Peter. Goed dat je er bent. En Michel Vondas Aardwerk is hier weer. Ja. Schönes Mädchen aus Arcadia van Demis Roussos. Is ook leuk om te horen als je kiest voor Demis. Ja, zeker. We kunnen het wel dubbel opdoen. My Friend the Wind, We Shall Dance. En dan deze bijvoorbeeld nog. Mädchen aus Arcadia. Demis Roussos. Nou, dat is dan een goed plan, zeg maar. Ja. We gaan nog even naar Jeroen. Aviateur? Nee, niet de koekjesman. Jeroen Schild. Jeroen!
0: Ja, goedemorgen Bob en alle onderwegjes.
1: Goedemiddag intussen. Goedemiddag intussen, ja. Jeroen. Vertel.
0: Jongens. Ja, gisteren ben ik gekomen tot Westerstede bij de Hem. Uithof, klein uithofje.
1: Ja?
0: Ja, is altijd wel gezellig. Ik kwam nog een collega van me aanzetten, dus...
1: Nou, een feestje.
0: Ja, die heeft me gelijk even wat extra pijnstillers gegeven en een zalfje met
1: oh, je rug natuurlijk, ja. Ja.
0: Want die rug die wil maar niet, nee, die wil nog niet helemaal.
1: Potverdikke hier, ja.
0: Ik ben nu leeg in Butso. Ik ben vanmorgen 5 uur daar vertrokken bij de Uithof. Ik kon het niet in 4,5 uur halen, dus ik heb even geslapen.
1: Ja, is goed hè.
0: En net gelost en schoongemaakt in Butso. Nu ga ik naar Rostock. Balen met kunststof laden voor Borken voor morgen. Ja, en ik weet niet hoe werk in. Ik heb nu nog 4 uurtjes, dus het schiet later op.
1: Ja.
0: Nou, maak er een mooie uitzending van. Ik hou het lekker kort en we spreken elkaar morgen wel. Groetjes, hoi hoi.
1: Hoi. Waarom kort, Jeroen? Het is wel leuk als je even je zegje doet, hoor. Gisteren was een beetje lang. Maar ja, dan zeggen ze tegen mij ook wel eens, als ik er binnenkom... Je kunt ook een keer stoppen, hè, met praten. Ja. Maar ja, ik vind het zo leuk. Je leeft maar 1 keer. Oké. Okay. Onderweg. Ik doe toch even Demis Roezels met We Shall Dance. Ja, toch wel even leuk. Oh, en de muzikale ketting gaan we het zo over hebben. Want ik heb je hulp even nodig om aan te sluiten. Waarop? Nou, dat hoor je zo meteen. Na dit nummer uit 1971.

Famous Housewives was het jaar 1971. We Shall Dance. Nou, ik heb denk ik Erik helemaal blij gemaakt. Kan ik me zo voorstellen, hoor. Nederland, Griekenland, of nee, eigenlijk Griekenland tegen Nederland vanavond dus. De voetballer. Ga je kijken, Erik? Denk het wel, hè? Ja, ik denk dat jij dat wel leuk vindt. Ik ook wel trouwens, hoor. Even kijken wat ik nog meer voor plannen heb. Nee, ik kan het wel doen eigenlijk, ja. Oh, ik had nog wat. Daar ga ik zo meteen over beginnen. Maar de gouden Griekse traditie. En het heeft te maken met Van het Schip. John Van het Schip, de bondscoach die aan de basis staat van het huidige succes van het schip, had tussen 2019 en 2021 de leiding namelijk in Griekenland. Nou ja, en toen heeft hij daar het roer omgegooid. Nou, dan ben ik benieuwd hoe sterk het allemaal gaat worden, het team vanavond. Ja, ik wil er nog twee dingen zeggen. Oh ja, hier. Eerst even het Grieks, om daar even op door te gaan. Ik ben even druk. In Bremen zegt Edwin Tempelman. Edwin! Lale vuur Zutphen. Oké. Okay. Doe maar even gauw een tosti en een koffie als het kan. Tuurlijk kan dat allemaal, ja. Nou, koffie komt er zo aan, tosti ook dus. Und als het kan, Feki Leandros. Lekker op zijn Grieks. Waarom? Je hebt het over de muziek, toch? Mag ik hopen? Ja, toch? Feki Leandros is intussen 74 jaar geworden. 2 maanden geleden. Feki Leandros. Hij is dan toch over Griekse artiesten. Denk ik aan de Vangelis bijvoorbeeld ook. Vind ik ook wel leuk. Die zat trouwens in Aphrodite's Child. Waar Demis Roussos de zanger van was. Toen was hij op die instrument aan het pingelen, zeg maar. Maar ik denk ook aan muziek van Nana Mouskouri bijvoorbeeld. Ja. Hoe oud zou Nana zijn? En Feki Leandros, deze dame bijvoorbeeld. Theo! Ja, dat kon ze hartstikke goed, hè? Theo roepen. Nog een keer. Jongen. 74 die Feki Leandros had bij ons in Nederland ook wel grote hits. Ja. Theo woont hier niet meer, Vicky. En Nana Mouskouri.

0: Ze heeft nog meerdere huizen in Parijs bijvoorbeeld en in Griekenland. Zij wel. Ze heeft natuurlijk een gigantisch vermogen op kunnen bouwen met haar zangstem en haar bril. Want daarmee was ze bij name heel populair hoor. Tenminste, het viel op eerlijk gezegd. Nana Mouskouri, die wordt deze maand weer jarig. Ze is geboren op 13 oktober 1934. Dus zij wordt 92. Ja, daar wordt ze zelfs ik een beetje stil van. Ja, 92. Ja, misschien zien ze nog wel in de badkamer. Of zou ze nog optreden? Denk ik niet, toch? Nee, dat geloof ik ook niet. Oh, en Erik zegt, ja, of ik ga kijken. Ja, zeker. Nana, inderdaad, met die uilenbril. Ja, die had inderdaad brillen echt niet te geloven, joh. Hij heeft Elton John ook, maar dat is een andere vrouw. Artiest, sorry. Ja, nee, prima. Ik vind ieder moet zijn wie die wil zijn, zeg maar. Dat maakt mij natuurlijk nooit uit. Hey, Canada meldt zich ook. Erik Nijhoff, niet te verwarren met Erik. Ook met een C trouwens. Van de Witte Hoekscheest. Nee, dit is Erik Nijhoff. Die is erbij gekomen. Wat heeft Edwin Tempelman nog even tussen de neus en lippen, hoor?
1: Druk hier in Bremen, ja.
0: Oh, ja, wat doe je dan?
1: Die poppenkast voorbij hier, hè?
0: Zo.
1: Man.
0: Die zit op de middenbaan, zeg hij. Die laat alles rechts staan. Even nog een keer.
1: Ja, ja, Bob, even druk hier in Bremen, ja.
0: Zo.
1: Even die poppenkast voorbij hier, hè?
0: Ja, ik zie het.
1: Man.
0: Kijk even mee met de dashcam. Oké, dankjewel voor het goede gast erop. Het is bijna op links en door. Je hebt de middenbaan, maar oké. Mensen, ik wijk helemaal af van mijn verhaal. Ik wilde heel graag beginnen met het weeroverzicht voor Europa. Nou, het muziekje is bijna afgelopen. Dus het is misschien toch wel eens tijd om te gaan beginnen. Waar heb ik het er allemaal aan eigenlijk? Dacht dat ik het ergens hier had neergelegd. Even zoeken hoor. Even kijken. Nee. Huh. Nou ja, dat is allemaal niet zo erg toch? Ik heb het gevonden. Zo. We beginnen altijd in België. We beginnen maar even opnieuw. Hè. Dat is het beste, denk ik dan. Want anders dan haal ik het helemaal niet. België, voor de middag zijn de verschillen groot trouwens. Want in het oosten blijft het grotendeels bewolkt. In het uiterste oosten kan vanmiddag ook nog wat regen vallen. En voor de rest in België is het op een lokaal buitje. Dat is niet uitgesloten. Meest droog in het westen komen brede opklaringen voor deze middag. En gedurende vanmiddag proberen de opklaringen dan verder terrein te winnen in de richting van het oosten van België. En ook in het midden van het land kan wel degelijk nu zometeen de zon gaan schijnen. Zwakke tot matige wind komt uit de westhoek vandaan. Het wordt niet warmer dan 19 of 20 graden. Een heel verschil met gisteren, met een dikke 5, 6, 27 zelfs op het menu in België. Dan hebben we nog een dagje van morgen. De vrijdag, de 2e oktober, overal droog in België. Lokaal wel een start met her en der lokaal wat mist of nevel. En eventueel ondiepe mistbanken die wel snel gaan oplossen, hoor. 15 tot 17 graden, zo halverwege de ochtend, rond koffietijd. Als wij 10 om 11 uur bezig zijn, dan denk ik die graden wel te kunnen bereiken in België. En morgenmiddag, nou, staat bij weinig wind, maar nauwelijks verandering is er op til. Temperatuur gaat op 16 in de Ardennen, 19 of 20 graden in de laaggelegen gebieden van België. Ja, dan zitten we al met één been in het weekend. Hè. Met dat sluierwolken ga je de vrijdagavond in. Ruim 15 graden zo in de avond, halverwege de avond. En zaterdag mocht je er toch over moeten staan in België. 18 graden aan zee is het vooruitzicht. 21 graden in het binnenland. Nou, misschien nog wel 22 graden ergens in de Gaumstreek, in de Gomstreek. De wind is dan zwak tot matig en komt uit het noordhoek vandaan. En eigenlijk weinig verandering van temperatuur. Zo'n 17 tot 21 graden voor zondag. Met overigens wel weer een her en der start met mist of nevel. Maar voor de rest van de dag wel een zonnig weerbeeld. Eigenlijk wel een mooi weekend in België, denk ik zo. Nou ja, mooi is het ook in Italië. Want warm en zonnig is het na zomerse weer op dit moment. Met Rome een temperatuur zometeen ook weer van 7 of misschien zelfs vandaag 28 graden Celsius. Overigens in de noordelijke regio's langs de Alpen, de Po-vlakte, daar komen naast de zonnige periode best zo nu en dan wel uitgestrekte wolkenvelden voor. Regen niet of nauwelijks. Ook in het weekend op de meeste plekken zon overgoten. En in Midden- en Zuid-Italië gaat de temperatuur klimmen naar zo'n 30 graden Celsius. Spanje. Even naar de eilanden van Spanje, de Mediterranee. De Middellandse Zee moet ik dan natuurlijk zeggen, want het Mediterranee is Spaans. Is Frans. En Frans horen we niet. Vooral aan de oostelijke costa's, maar ook op Ibiza en Mallorca. De verschillen zijn groot, wisselvallig weer. Stevige buien die vanaf de Middellandse Zee aangevoerd worden. En soms kunnen die buien zo stevig uitpakken, waardoor zeker weer wateroverlast ontstaan kan. In het vasteland, binnenland dan wel.

0: Voor Spanje vaak droog, zon erbij, grote schaal. Komen de zomerse temperaturen weer in beeld van 25 graden in Madrid. Ook Barcelona, toch wel een richting die zomerse 25. Hoogste temperaturen in het zuiden van Spanje. Rond Sevilla met een tropische 32 graden op het menu. Oké, aan de noordkust is het altijd koeler, een graad of 21 maximaal. Nog eventjes naar Frankrijk, want daar zijn er veel op dit moment van jullie. Dus Marseille, Montpellier, daar is vanwege zware buien kans op overstromingen. Er zijn echt stevige buien die op het Franse menu staan, met name dus in het zuidoosten. Overigens is het niet al lang overal lekker weer. Er is op kans op stevige buien en onweer trouwens. Naarmate je meer naar het westen gaat, is het dan vaker droog. Een flink aandeel voor de zon met Parijs een 22 en lokaal aan de Middellandse Zee. Wel de Mediterranee zo'n 26. Groot-Brittannië, ja, her en der toch lokaal stevige buien in het westen en noorden. Maar de temperaturen gaan gauw de hoogte in en het klaart ook op. In Londen zelfs 23 graden vanmiddag. In Zuid-Engeland ook, de Midlands, droog, warm. Schotland 17 tot 20 graden. Nou, Duitsland aanvankelijk nog wat uitzonderlijke nazomerweer en temperaturen dus. Lokaal in het zuidwesten 29 graden en de warmte wordt snel verdreven. Want vanaf vandaag neemt de bewolking toe en ontstaan er stevige buien. En kans op onweer is ook aanwezig. Geldt ook voor vrijdag, dus voor morgen in Duitsland. Nou, en nog eventjes naar wat temperaturen kijken. Linz, Wenen, zo, lokaal 25 graden in het laagland. En 21 graden zo'n beetje in de bergen. Temperatuur, eventjes doorgenomen. Na het weekend zijn er verspreid over Oostenrijk weer wolken en worden de buien mogelijk. In het weekend namelijk is het wel weer wat beter weer. Maar kans op onweer, vooral in de bergen, blijft aanwezig. Eigenlijk geldt het ook voor, Zwitserland, Genève, Zürich, vooral in het westen en noorden. Grote delen van Zwitserland die gaan gebukt onder nogal wat wisselvallig weer. Rond Basel en de noordelijke Alpen kunnen die buien echt weer heftig uitpakken. In de dalen gaat het qua temperatuur wel goed. 19 tot 24 graden, ook weer zacht voor de tijd van het jaar. Nou, dan heb ik het nu al een beetje gehad met het weer. Jullie ook? Dat dacht ik al. Oh, ik had het over Elton met zijn bril. Nana met de uilenbril. Maar Elton John had ook een oude bril, hè? Ik ga dit nummer zometeen helemaal laten horen. En misschien is het dan ook nog tijd voor Yves Berendsen. Onderweg bij ons. Op KBC.
1: Het vakantiefestival komt er weer aan.
2: 3 dagen lang vakanties weren in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
5: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
6: Dit is Erwin Veenstra met de hoofdpunten van het radionieuws. In ons land zijn opnieuw 4 mensen overleden aan de gevolgen van het Westnel-virus. Daarmee komt het totale aantal sterfgevallen bij de huidige uitbraak op 9, meldt het RIVM. Bij 56 mensen is tot nu toe een besmetting vastgesteld. Pakistan heeft opnieuw 2 provincies in Afghanistan bestookt. Zeker 9 mensen zijn daarbij volgens de Taliban gedood. Pakistan meldt dat de beschietingen waren gericht op plekken waar terroristen zich hadden verschanst. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulvakanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. Tijdens de verwijdering van de tumor worden de zenuwbundels van de clitoris losgemaakt en met een stukje wangslijmvlies hersteld. En de Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met executies na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. Het weer, in het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog.
7: De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. En dit waren de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem staat Fiede tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er is daar één rijstrook dicht.
9: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
10: Turks fluit is mooiste fluit.
9: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
10: Oh, is mooie Turkse fluit.
9: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
10: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
9: Oh, dat is mooi.
10: Turks fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
11: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Oké.
1: Oké, ja, daar gaan we weer hoor. Weet je waar ik naar zat te kijken? Ja, sorry, ik was afgeleid, maar dat komt door het radioprogramma. Dat komt door Nana Mouskouri. Ik kwam haar tegen. Ze heeft nog een prijs in ontvangst genomen in maart van dit jaar. Op France TV Direct heb ik even een stukje zitten kijken.
2: Leur personnalité.
1: Moet je horen. Ze zingt niet meer, maar ze spreekt. Ze is 91, hè. Ze wordt binnenkort 92 jaar.
2: Tout seul, ils vont trouver le chemin. Quand ils ont l'amour, c'est ce qu'ils font.
1: Ah, oui, oui, oui. En ze ziet er nog uit als vroeger met de bril, Erik Waasdorp. Ja, zo, maar dankzij Nana ben ik wel weer te laat. Overigens, je bent nooit echt te laat, toch? Nou ja, een beetje. Sorry. Messentje Bob van Beten. Bob het kbcradio.nl. Je hoorde net Elton John, Sad Songs. Nou, dat is het niet. Bob dubbelop heb je gehoord. Een paar nummers van Anastasia. Maar dan, hè. De muzikale ketting. Waar gaan we op aansluiten? Wij hadden I'm Alive van Celine Dion. Nee, we hadden niet I'm Alive. We hadden That's the Way It Is van Celine Dion als laatste. Dat is waar. That's the Way It Is. Je mag niet Bruce Hornsby in the Range kiezen, maar een ander één woordje uit de titel mag je wel kiezen. Om door te schakelen, om die ketting weer langer te maken. Dus That's the Way It Is, Celine Dion. Een andere Celine mag ook. Ik ken niet zoveel Celine. Eentje misschien, maar die heb ik al een tijd als collega niet meer gezien. Dus die is iets heel anders gaan doen waarschijnlijk. Maar dat maakt niet uit. Messenger Bob van Weten, bob@kbcradio.nl. Gerben, had ik een duimpje gestuurd? Intussen wel, ja, die was erbij. Had ik geloof ik niet gezegd, dus bij deze wel. Maar we hadden het over Griekenland dus. Over Nana Mouskouri, over Vicky Leandros. We hadden het over de Lefkasman. We hadden het over de erfenis van Afrodite. Ja. We hebben het over Luc Segers. En Luc, ik zei nog, je bent erbij. Wat een feest natuurlijk. De MRC Mossel. Die wilde koffie. En dat ben ik helemaal vergeten te maken. Ik denk, nou, ik zet even je berichtje opzij. Beter laat dan nooit. Afgelopen nacht namelijk is er weer gereden voor MRC. Met de laatste twee brand units naar Boudour. Luc is een beetje zijn roes aan het uitslapen. En dan gaat hij weer terug naar de zaak. Even nog luisteren vandaag. Morgen niet, dan denken ze toch dat ze nog wat kunnen leren. Oh ja, bij ons. Van ons, oké. We mogen een dagje naar school namelijk. Oh, echt waar? Dus jullie moeten nog een beetje studeren. Oké, nou, code 95 weer in aantocht. Ook voor een chauffeur van de MRC natuurlijk, ja. De vraag nog even vandaag. Dat wist ik niet, dat je er niet meer had. Weet iemand of er nog mokken zijn? Koffiemokken van onderweg. Of die te koop zijn ergens? Heeft er iemand nog een koffiemok liggen? Zijn ze nog te koop? Want die van mij is zijn oor verloren, gevallen. Ja, en dan kunnen ze niet tegen. Dat heet gewoon je laatste oortje versnoepen. Ook met een mok kan het zo wel eens gaan. Dus niet zitten mokken. Weet er nog iemand of die mokken verkrijgbaar zijn? De onderweg mokken. Ik heb er nog wel één of twee, maar dat zijn verschillende. Die wil ik graag houden. Maar ja, als ik je er echt blij mee kan maken, Luc, dan als we elkaar treffen, als ze niet meer te krijgen zijn, dan regel ik er één voor jou. Ik bedoel, dan krijg je die van mij, hè? Niet zo moeilijk om. En je had het over Griekenland vanavond, hè? Griekenland tegen Nederland begint om 9:15. Oké, goed om te weten, wist ik. Ik had het nog niet nagekeken. Messenger Bob van Beten, bob@kbcradio.nl. Hier is Yves Berendsen.

0: Yves Berendsen. Ik vind het een leuke gast. Ja, op de een of andere manier denk je van ja, hij is wel doorgebroken. Maar anders zou ik hem heel graag nog wat willen promoten. Nergens voor nodig natuurlijk. Voor de muzikale ketting heb ik meteen alweer wat input gekregen. Dank daarvoor. Aansluiten op... That's the way it is. Van Bruce Hornsby in the Range deden we met nummer 3. Gisteren de tweede schakel werd gevolgd door Celine Dion. That's the way it is. Zelfde titel, maar een heel ander nummer natuurlijk. Nadat van Bruce Hornsby in the Range uit 86. Chippy, Martinus. Dion met Run Around Sue. Oh, best een goed idee. Zeker. Back to the 90s wordt hier gezegd. Doe eerst maar Tony Christie. Is this the way to Amarillo? Soul Sister, the way to your heart. En Max, get away, back to the 90s. Zeker, zeker. Oh, leuk inderdaad, ja. Ja, heel goed, heel goed, heel goed. Oh, ja. En Basje zegt ook, Bas van Hooijen. The way to your heart van Soul Sister. Nou ja, niet als tweede, maar als eerste. Best wel goed idee. Ja hoor.
1: De muziekketting, schakel 1.

0: All the Way to Your Heart van de Belgische Soul Sister. Lekker onderweg op KBC. Kilometers maken, tosties die worden uitgedeeld. Heb je nog geen tosti besteld, maar wil je dat wel? Kan gewoon via mij, Messenger Bob van Beveren. Absoluut. 12 minuten voor, 1 uur. Onderweg in Nederland, in België, in Duitsland, in Frankrijk, Italië, Zwitserland, Oostenrijk, Spanje, olé, Canada, Australië of Nieuw-Zeeland, waar je ook rijdt. Amerika, de Verenigde Staten kan ook. Ja hoor, het is nog steeds ochtend. Gezellig dat jullie er zijn. En ja, schakel 2 voor de ketting. Ik zet hem in de stijger zometeen. De MRC Mossel die zegt Casey and the Sunshine Band. That's the way I like it. 1975. Toen stond je op je plateauzolen, Luc, denk je, te dansen op die Griekse feestjes nog. Helemaal fout, want dat was disco natuurlijk, ja. Maar nee, die mokken die moet je trouwens zelf gewoon houden, Bob. Die mok van mij was nog een ouwetje. Met de wereldomroep erop. Oh ja? Oh joh. Maar hij is dus helaas gesneuveld. Griekse feestjes, hè? Ja. Of zijn het toch alleen de borden waarmee gegooid wordt? Nou ja, het kan allemaal. Ik meen dat Edwin Tempelman nog ergens een adresje had waar ze verkrijgbaar waren. Dat denk ik eigenlijk ook, ja. Met ik wel zeker. Casey in the Sunshine Band dus. And that's the way I like it. Is jouw input voor vandaag. Oké. Nou, we hebben nog wat andere suggesties liggen. En ik ga eerst nog even terug naar de mededeling die Jan Gindis deed. En dat was even geleden al, want ik zei, daar kom ik er wel op terug. Want hij is morgen druk bezig, want die heeft dan al weekend. Zaterdag namelijk is de jaarlijkse boerderijfair. En dat is voor SMA de wereld uit. Ik wist het niet precies, maar ik heb het gelezen. Nu weet ik het wel. En ik wist ongeveer waar het over ging. Ik ga daar helpen opbouwen. SMA staat voor spinale musculaire atrofie. Dat is een zeldzame erfelijke spierziekte. Bij SMA raken de zenuwcellen in het ruggenmerg beschadigd. En daardoor krijgen mensen steeds zwakkere en dunnere spieren. Als je daar meer over wil weten, kun je op spierfonds.nl kijken. En wat goed dat jullie die dag dan organiseren. De boerderijfair. Ja. Dat is aanstaande zaterdag dus, hè? Heel mooi. Tussen 9 en 3:30. In Ouddorp. Naar bij de haven, aan de Steenweg nummer 2, daar vindt het allemaal plaats. Jouw hit, jouw station, KBC. Ja. Ja, we gaan het doen hoor. We gaan het doen. Toch wel leuk. We blijven dezelfde weg vervolgen met Is This The Way To Amarillo? Naar The Way To Your Heart van Soul Sister. Onderweg op KBC, ook via Barregaande Radio, Hollands Palet en Den Haag Totaal.
1: De muziekketting, schakel 2.

0: Tony Christie uit 71. Is this the way? We weten het niet zeker toe, Amarillo. Ik denk het wel. Nou, eens even kijken. Zijdelings bereiken mij ook wat berichten. Even heel gauw kijken. Ik zie dat Hans Maapman, de Oeroeboeroe, er ook bij is gekomen. Maar Jeroen wil even via Barregaande weten of er iemand weet of de 1, de A1 van Osnabrück naar Münster weer afgesloten is, of dat die op een andere rijbaan gereden moet worden. Daar wordt wat aangegeven in de navigation. Dat zeggen ze in Frankrijk, de navigatie dus, voor de duidelijkheid. Dennis Schakelen, de ketting onderweg. Je kunt er een antwoord op geven, ook via Barregaande Radio of rechtstreeks met Jeroen in contact komen. Kan allemaal natuurlijk, ja. Hannes zegt, Waylon, let's get this over with. Als mooie afronding vandaag voor de ketting. En een wijkje af van die 90's is toch een beetje jammer, hè? Ja. Maar die kan ook niet meer. Oh, Get Away kan wel van Max. Zeker wel, ja. Ik hou het nog even open. Je weet maar nooit. Je weet maar nooit. Ja. Dan nog even naar de Oeroeboeroe. Ik doe even een kopje koffie zetten. Gewoon heerlijke filterkoffie. Heb je gelijk in. Hartstikke goed, Hans. Ik ben met lege bakken onderweg naar Delbrück in Duitsland. In Keulen, hè. En die ga ik dan ruilen voor volle bakken. Ah, je weet, die Duitsers gaan huilen, maar dat geeft niet, dan ben jij alweer weg. Want ja, lege bakken brengen volle bakken meenemen. Tenzij er stront in zit of zo, Hans. Maar dat is ook verkoopbaar natuurlijk, ja. Goed, ik heb verder eigenlijk, Bob, niks, niet veel nieuws te melden. Ik ben toe aan vakantie. Ik ook, ja. Maar ik ga dat laten gebeuren, zegt hij. Aanstaande zaterdag, na fladderen, ja, dan fladderen, zegt hij, met de kameralenploeg van Eindhoven naar Faro. Zo, heerlijk naar Portugal. Als je luistert, dan hou ik mensen op de hoogte van hoe het gaat allemaal met jullie, toch? Dat is wel leuk, ja. Maar ja, jij schrijft, als je straks je weeroverzicht de voorspelling van de Algarve hebt, zou dat mooi zijn. Nou, daar ben ik veel te laat mee. Inmiddels is het 5:00. Hans, ik zal kijken voor jou of ik dat kan vinden. Maar ik denk dat het een lastig verhaal gaat worden. Ik check nog heel even gauw. Nou, ik denk dat de Algarve daar niet bij zit. Ik zag wel Portugal in een Europese ronde die we hebben ontvangen. Via de redactie abroad. Ik ben heel gauw aan het scrollen nu, hoor, op dit moment. Maar Griekenland, Portugal. Nee, het vasteland wordt hier genoemd. Porto, Atlantische Oceaan, Faro. Ja, nee, niet. Nee, zit er niet bij. Sorry. Ik ga voor jou kijken. Zaterdag ga je, hè? Ah, dan heb je nog even de tijd. Eerst gaan we
1: onderweg.
0: Met de laatste schakel in de muzikale ketting vandaag. Ofwel ketting schakel nummer 3. De way wordt de weg. Zover weg. Guus Meeuwis.

zo ver weg, Guus Meeuwis. Maar ja, het is zo dichtbij eigenlijk, het einde is al binnen zicht, zie ik. Dat was hem. De derde schakel in de muzikale ketting voor vandaag. Guus Meeuwis, zo ver weg. Halen kan dat way ook nog wel, Hannes. Maar dat moeten we dan morgen gaan doen. Morgen is het vrijdag, mensen. Ik hoop dat jullie er ook wel weer van de party zijn. Erik ook, toch, hè? Ja. Oh, en die heeft behoorlijk een trek gekregen. Nou, we het zo vaak over Griekenland hebben gehad vandaag. Gyrossen, denk je. Ja, lekker. Ja, er zijn nog wel tentjes te bedenken, inderdaad, waar je lekker gyros kunt eten. Nou ja, wij hebben nog wat kantinejuf Corrie. Die de lekkerste tosti serveert. Tot een kwartiertje na deze uitzending ongeveer. Messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. Houd zij dat even in de gaten. Ik ben hier ook nog wel, hoor. Dus dat komt wel voor elkaar. Tot zover. Ik hoop dat jullie het radiofeestje vandaag weer tot je hebben genomen op een prettige manier. Ik vond het superleuk om samen weer radio te maken. Dus heel graag tot morgen. Met natuurlijk weer, denk erover na, een ultieme weekendplaat. Aansluit op Guus Meeuwis en een nieuwe Bob de Belop staat je te wachten. En voor de rest, ja, maak er een goede werkdag van. Veilige kilometers. En ben je er morgen niet bij, dan succes met je activiteit in het weekend. Of voor het goede doel, of voor je eigen doel. En een schot voor open doel vanavond 20:45, dus Griekenland tegen Nederland. Nou, olé olé, zeg ik dan. Ik hoef toch niet sleet te laten horen? Nee, dat hoeft niet. Tot morgen, mensen. Veilige kilometers.

0: op KBC Radio, want daar luister je natuurlijk naar. Hoor je zometeen meer dan 50 jaar popmuziek aan boord van de Mebo 2. En ook de Noordernij en al die andere zendschepen, de piraten die voor de kusten van Nederland en België lagen. En ook boven in Engeland, zeker wel. Mark van Amstel. Met muziek uit de tijd van de zeezender sta ik je te wachten van 3 tot 4. Ik wens je een hele prettige dag. Graag tot morgen voor een nieuwe editie van je eigen radioprogramma Onderweg op KBC. Tot morgen, mensen. Hou hem tussen de lijn, hè?
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
3: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
2: Help je mee?
4: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
5: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
6: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling, zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
7: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. Vakbonden FNV en CNV dreigen met wekelijkse stakingen in het streekvervoer. Als werkgevers niet ingaan op hun eisen, willen de bonden vanaf 12 oktober tot aan de kerst 1 dag per week het werk neerleggen. De bonden willen 6% meer loon en de werkdruk moet omlaag. Busvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag valt niet onder deze cao en wordt dus niet geraakt door de aangekondigde acties. In Gazastad worden vandaag 105 slachtoffers begraven van een Israëlisch bombardement uit 2023. De lichamen lagen sindsdien onder het puin van een wooncomplex en konden niet eerder worden geborgen. Volgens Al Jazeera verbleven daar destijds veel Palestijnen die uit het noorden van Gaza waren gevlucht. Door het staakt het vuren kunnen reddingswerkers vaker bij verwoeste gebouwen komen. De Palestijnse burgerbescherming schat dat er nog eens 8000 mensen onder het puin liggen. In ons land zijn opnieuw 4 mensen overleden aan de gevolgen van het Westnel-virus. Daarmee komt het totale aantal sterfgevallen bij de huidige uitbraak op 9, meldt het RIVM. Bij 56 mensen is tot nu toe een besmetting vastgesteld, vooral in Zuid-Holland en Utrecht. Het virus wordt via muggen overgedragen en veroorzaakt bij de meeste mensen geen klachten. Het RIVM denkt dat de piek inmiddels voorbij is, omdat het aantal nieuwe besmettingen de afgelopen weken is afgenomen. En Israël zegt dat het Groot-Brittannië vooraf heeft gewaarschuwd voor een mogelijke Iraanse aanval op een Britse luchtmachtbasis. Premier Netanyahu zegt dat zijn land begin september informatie daarover heeft gedeeld met Londen. Afgelopen weekend werden bij de basis in Fairford 5 Britten opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Britse politie onderzoekt nog of een buitenlandse staat betrokken was. Iran ontkent iedere betrokkenheid. Het weer, in het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat file tussen de afrit Wageningen en de afrit Oosterbeek 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, daar zijn 2 rijstroken dicht. A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Sint Annabos en Tilburg Centrum West. 14 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Daar ligt wat rommel op de weg, daar is 1 rijstrook dicht.

0: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober... met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
6: Erwin Veenstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Vakbonden FNV en CNV dreigen met wekelijkse stakingen in het streekvervoer. Als werkgevers niet ingaan op hun eisen, willen de bonden vanaf 12 oktober tot aan de kerst 1 dag per week het werk neerleggen. De bonden willen 6% meer loon en de werkdruk moet omlaag. In Gazastad worden vandaag 105 slachtoffers begraven van een Israëlisch bombardement uit 2023. De lichamen lagen sindsdien onder het puin van een wooncomplex. In ons land zijn opnieuw 4 mensen overleden aan de gevolgen van het Westnel-virus. Daarmee komt het totale aantal sterfgevallen bij de huidige uitbraak op 9, meldt het RIVM. En Israël zegt dat het Groot-Brittannië vooraf heeft gewaarschuwd voor een mogelijke Iraanse aanval op een Britse luchtmachtbasis. Afgelopen weekend werden bij de basis in Fairford 5 Britten opgepakt, op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Het weer, in het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. En dit waren de hoofdpunten van het radionieuws.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat file tussen de afrit Wageningen en de afrit Oosterbeek met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Omrijden vanuit Utrecht kan ook via Barneveld en Apeldoorn over de A30, A1 en de A50. Dan de A12 Arnhem richting Utrecht door datzelfde ongeluk tussen knooppunt Waterberg en de afrit Wageningen. 5 kilometer file met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. De vertraging is daar een kwartier.
8: Radio Moni, de stem van de Noordzee. Radio Moni.
9: Hi, ik ben Vinnie en geboren begin deze eeuw. Daarin is commerciële radio heel gewoon. Nu las ik pas het verhaal over muziek vanaf zee met een zendschip. Een bizar en waar gebeurd verhaal. Een aanrader. En te bestellen via www.miamigobook.eu.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
5: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
6: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
7: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. Het kabinet past de begrotingsplannen opnieuw aan om voldoende steun te krijgen in de Tweede Kamer. Minister Heijnen wil de grens voor de belasting op spaargeld en beleggingen veranderen, zodat kleine spaarders worden ontzien. Verschillende oppositiepartijen dreigen het belastingplan anders niet te steunen. Ook zijn miljarden bezuinigingen op uitkeringen voorlopig geschrapt, in afwachting van afspraken tussen werkgevers en vakbonden. Leveren die te weinig op, dan dreigen bezuinigingen op onderwijs. Vakbonden FNV en CNV dreigen met wekelijkse stakingen in het streekvervoer. Als werkgevers niet ingaan op hun eisen, willen de bonden vanaf 12 oktober tot aan de kerst één dag per week het werk neerleggen. De bonden willen 6% meer loon en de werkdruk moet omlaag. Busvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag valt niet onder deze cao en wordt dus niet geraakt door de aangekondigde acties. Een met ebola besmette hulpverlener wordt vanmiddag naar Nederland gebracht voor behandeling. De patiënt raakte besmet tijdens hulpverlening in Congo en wordt met een speciale vlucht naar ons land vervoerd. In het LUMC in Leiden wordt de hulpverlener in isolatie opgevangen door een gespecialiseerd team. Volgens het ziekenhuis worden extra maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat een patiënt met ebola in Nederland wordt behandeld. Ja, en draag je zogenoemde crocs en neem je wel eens de roltrap, let dan op. Het Liftinstituut waarschuwt voor het dragen van die schoenen en ander zacht schoeisel op roltrappen. Ze kunnen namelijk in de bewegende delen terechtkomen. Het is de laatste tijd al 2 keer gebeurd. Vooral bij het einde van de roltrap is dat risico groot. Het Liftinstituut wil daarom dat bij die roltrappen duidelijker wordt gewaarschuwd voor het gevaar. Goed het weer in het oosten, nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A4 van Den Haag naar Amsterdam is even dicht bij de Schipholtunnel. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. Op de A12 Utrecht-Arnhem is een ongeluk gebeurd. Richting Arnhem wordt het verkeer bij de Afrit Oosterbeek via de vluchtstrook geleid. Omrijden kan via Barneveld en Apeldoorn over de A30, A1 en de A50. De andere kant op staat ook file vanuit Arnhem tussen knooppunt Grijshoort en de Afrit Wageningen 5 kilometer met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht.
9: We are

0: KBC Radio.
1: Meer dan 50 jaar popmuziek.
0: Altijd jouw hits.
2: Jouw station.
0: Jouw station.
1: KBC.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Mensa Relatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. Piekvrij.nl.
9: Dit is Erwin Veenstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet past de begrotingsplannen opnieuw aan om voldoende steun te krijgen in de Tweede Kamer. Minister Heijnen wil de grens voor de belasting op spaargeld en beleggingen veranderen, zodat kleine spaarders worden ontzien. Verschillende oppositiepartijen dreigen het belastingplan anders niet te steunen. Vakbonden FNV en CNV dreigen met wekelijkse stakingen in het streekvervoer. Als werkgevers niet ingaan op hun eisen, willen de bonden vanaf 12 oktober tot aan de kerst 1 dag per week het werk neerleggen. Een met ebola besmette hulpverlener wordt vanmiddag naar Nederland gebracht voor behandeling. De patiënt raakte besmet tijdens hulpverlening in Congo en wordt met een speciale vlucht naar ons land vervoerd. In het LUMC in Leiden wordt de hulpverlener in isolatie opgevangen door een gespecialiseerd team. Ja, en draag je zogenoemde crocs en neem je wel eens de roltrap, let dan op. Het Liftinstituut waarschuwt voor het dragen van die schoenen en ander zacht schoeisel op roltrappen. Ze kunnen namelijk in de bewegende delen terechtkomen. Het weer, in het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. En dit waren de hoofdpunten van het radionieuws.
10: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staan een paar lange files door ongelukken. Zoals op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Daar is de weg dicht bij afrit Oosterbeek door een ongeluk. Al het verkeer gaat hier via de vluchtstrook en dat kost je onderweg 40 minuten. De andere kant op rijdt het ook langzaam door datzelfde ongeluk. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht is bij Wageningen de linkerrijstrook dicht. Hier is het oponthoud een klein kwartier. De N59 Zierikzee richting knooppunt Hellegatsplein is helemaal dicht na een ongeluk tussen Oude Tongen en Den Bommel. En verder staat er nog file op de N224 van Veenendaal naar Arnhem. Daar is de vertraging bij de aansluiting met de A12 een kleine 10 minuten.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. Als het aan de Nederlandse scheepsbouwer Damen ligt, maakt de Duitse overheid ruim 4,7 miljard euro over. Duitsland bestelde zeker 6 fregatten, maar trok de stekker uit het project. Omdat de kosten bleven oplopen en de levering vertraging opliep. Oneerlijk, vindt Dame. De Duitse regering zou zelf mede verantwoordelijk zijn voor die vertraging. En ze waren tijdens bestelling van extra schepen op de hoogte. Ook buigt Dame zich nog over de mogelijkheid een schadeclaim in te dienen. Het kabinet past de begrotingsplannen opnieuw aan om voldoende steun te krijgen in de Tweede Kamer. Minister Heijne wil de grens voor de belasting op spaargeld en beleggingen veranderen, zodat kleine spaarders worden ontzien. Verschillende oppositiepartijen dreigen het belastingplan anders niet te steunen. Ook zijn miljarden bezuinigingen op uitkeringen voorlopig geschrapt, in afwachting van afspraken tussen werkgevers en vakbonden. Leveren die te weinig op, dan dreigen bezuinigingen op onderwijs. Een met ebola besmette hulpverlener wordt vanmiddag naar Nederland gebracht voor behandeling. De patiënt raakte besmet tijdens hulpverlening in Congo en wordt met een speciale vlucht naar ons land vervoerd. In het LUMC in Leiden wordt de hulpverlener in isolatie opgevangen door een gespecialiseerd team. Volgens het ziekenhuis worden extra maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat een patiënt met ebola in Nederland wordt behandeld.

0: De achtergelaten bagage die dinsdag voor onrust zorgde op zeker 4 treinstations lijkt niets met elkaar te maken te hebben. Op stations in Haarlem, Rotterdam, Utrecht en Dordrecht werden koffers en tassen gevonden, waarna delen van de stations werden afgezet. Nergens werden explosieven aangetroffen. In Haarlem bleek alleen kleding in die koffers te zitten. 3 Poolse mannen die vermoedelijk bij die bagage horen zitten nog vast. De politie gaat voorlopig uit van losse incidenten. Dan het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich steeds vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. Miami Go! In the news.

Windy van The Association. Tweede plaat alweer gehad in deze nieuwe editie. Ons dagelijkse zoute uur met verderop onder meer Marianne Goosenberg en driemaal Madonna in onze retro top 3. Maar eerst nu Fleetwood Mac en Tusk.

Zoals beloofd, Marianne Rosenberg met Ich bin wie du. Dit is KBC Radio met meer dan 50 jaar popmuziek op AM 891 kHz en op AM 1008 kHz. En uiteraard via de stream te beluisteren. Ah, dit is leuk. Nederlandstalig werk, goede doel met Henk Westbroek. En zij zoeken de nooduitgang nog steeds.

0: Eind jaren 50, 60 en in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw was er in de RAI in Amsterdam de steeds terugkerende tentoonstelling Virato. Een audio- en videobeurs met de nieuwste producten. Discjockey Ferry Maat heeft mooie herinneringen aan de Virato, zegt hij in het blad Recorder. De Tros had in 1982 een hoogwerker laten aanrukken, zodat hij hoog boven de hoofden van de bezoekers zijn show kon maken. In datzelfde jaar las ik daar vandaan, op Hilversum 3, het nieuws op de hele uren. Vanaf de Virato dus. Wel aardig. Mensen stonden voor de mobiele spreekcel te juichen en te joelen. Op zender was de uitzending nauwelijks te volgen.
1: De antenne staat krom van de herrie met Ferry.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
4: Dit is Erwin Veenstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Als het aan de Nederlandse scheepsbouwer Damen ligt, maakt de Duitse overheid ruim 4,7 miljard euro over. Duitsland bestelde zeker 6 fregatten, maar trok de stekker uit het project. Ook buigt Damen zich nog over de mogelijkheid een schadeclaim in te dienen. Het kabinet past de begrotingsplannen opnieuw aan om voldoende steun te krijgen in de Tweede Kamer. Minister Heijnen wil de grens voor de belasting op spaargeld en beleggingen veranderen, zodat kleine spaarders worden ontzien. Verschillende oppositiepartijen dreigen het belastingplan anders niet te steunen. Een met ebola besmette hulpverlener wordt vanmiddag naar Nederland gebracht voor behandeling. De patiënt raakte besmet tijdens hulpverlening in Congo en wordt met een speciale vlucht naar ons land vervoerd. En de achtergelaten bagage die dinsdag voor onrust zorgde op zeker 4 treinstations lijkt niets met elkaar te maken te hebben. De politie gaat voorlopig uit van losse incidenten. Dan het weer. In het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich steeds vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. En dit waren de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is al vroeg druk onderweg en er zijn ook al wat ongelukken gebeurd. Zoals op de A16 vanuit België naar Breda. Bij knooppunt Galder is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd en de rechterrijstrook is hier dicht. Dat kost je onderweg 35 minuten. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam ook al een ongeluk met een vrachtauto. Bij Hendrik Ido Ambacht is de vertraging nu 20 minuten. De N59 tussen Zierikzee en knooppunt Hellegatsplein is helemaal dicht na een ongeluk bij Den Bommel. In beide richtingen is de weg gesloten. En verder nog vielen op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Bij Oosterbeek is al het verkeer via de vluchtstrook door bergingswerkzaamheden. Vanaf knooppunt Maanderbroek is de vertraging nu 20 minuten.

0: Blame It on the Boogie was dat van de Jacksons. Leuk dat je nog bij ons bent. De tweede speelhelft van het Zoute Uur alweer. Met nu...
1: KBC's Retro Top

0: Dat is leuk, hè? Drie keer Madonna achter elkaar hoorden we True Blue. Live to Hell en Into the Groove. Fantastische zangeres, Madonna dus. En voor mij klinkt het klokje van gehoorzaamheid. Ik laat je achter bij Falling in and Out of Love van Johnny Nash. Dat is uit de jaren 70.
1: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
2: Alle mensen net geschilderd en dan moet je eens kijken. Vol strepen en zakkers.
3: Je verf zeker niet bij een vakman gehaald, hè?
2: Nee.
3: Niet in een supraluxe winkel?
2: Nee.
3: Jammer hoor. Bij een supraluxe verfvakman krijg je steengoede tips en je bent er een stuk voordeliger uit.
2: Zeg, hou even mijn kwast vast. Ik ben zo weer terug.

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De overheidsplannen om misstanden bij makelaars aan te pakken gaan de NVM en de vereniging Eigen Huis nog niet ver genoeg. Minister Buchholz O'Sullivan wil makelaars verplicht opnemen in een register en komt met een landelijke klachtenregeling. De NVM wil makelaars laten aantonen dat ze voldoende kennis en ervaring hebben voordat ze in dat register komen. En vereniging Eigen Huis wil ook strengere regels rond bezichtigingen en biedingen, want nu zijn er te vaak klachten over oneerlijke biedprocedures. Rijkswaterstaat heeft de grootschalige versterking en vernieuwing van de afsluitdijk officieel afgerond. Minister Karremans van Infrastructuur stelde vanmiddag een nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik in Den Oever. Dankzij die nieuwe installaties kan er bijna de helft meer water vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee worden afgevoerd. En daarmee is de meer dan 90 jaar oude dijk veel beter bestand tegen het stormseizoen en de stijgende zeespiegel van de komende jaren. Een met ebola besmette medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt nu opgenomen in het Leids Universitair Medisch Centrum. De hulpverlener raakte besmet tijdens werkzaamheden in de Democratische Republiek Congo, waar al maanden een ernstige ebola-uitbraak heerst. Het RIVM benadrukt dat de patiënt in zeer strikte isolatie wordt verpleegd en ook dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Congo zijn inmiddels duizenden mensen aan een variant van het dodelijke virus overleden. En scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse overheid na het schrappen van een grote fregattenorder. Damen zou 6 marinevaartuigen bouwen, maar Duitsland besloot die miljardenopdracht in te trekken vanwege vertragingen en oplopende kosten. Maar de Nederlandse scheepsbouwer houdt de Duitse regering zelf verantwoordelijk voor de opgelopen vertraging, omdat de beslissing om de order in te trekken louter om politieke redenen zou zijn genomen. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het begint drukker te worden onderweg. Het rijdt nu onder andere langzaam op de A12 van Utrecht naar Arnhem door een ongeluk bij afrit Oosterbeek. Door opruimwerkzaamheden is de weg dicht en al het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Dit kost je onderweg 30 minuten. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch ging het mis bij knooppunt Oude Rijn. Twee rijstroken zijn dicht na een ongeluk en hier is de vertraging 25 minuten. Een stuk zuidelijker op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, wegwerkzaamheden bij Beest. De linkerrijstrook is hier dicht en dat kost je onderweg ruim 20 minuten. En verder is er een ongeluk met een vrachtauto gebeurd op de A16 vanuit België naar Breda. Bij knooppunt Galder is de rechterrijstrook dicht, dit duurt waarschijnlijk nog tot 4:30... Op dit moment is de vertraging 25 minuten.

0: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
4: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De overheidsplannen om misstanden bij makelaars aan te pakken gaan de NVM en de vereniging Eigen Huis nog niet ver genoeg. Rijkswaterstaat heeft de grootschalige versterking en vernieuwing van de afsluitdijk officieel afgerond. Minister Karremans van Infrastructuur stelde vanmiddag een nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik in Den Oever. Een met ebola besmette medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt nu opgenomen in het Leids Universitair Medisch Centrum. De hulpverlener raakte besmet tijdens werkzaamheden in de Democratische Republiek Congo, waar al maanden een ernstige ebola-uitbraak heerst. En scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse overheid na het schrappen van een grote fregattenorder. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat al ruim 500 kilometer file. De meeste files staan in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. Daar veroorzaken werkzaamheden en ongelukken de meeste vertraging. Op de A2 bijvoorbeeld, van Amsterdam naar Utrecht, daar is een ongeluk gebeurd bij de Leidse Rijntunnel. Twee rijstroken zijn dicht en het oponthoud is ongeveer 20 minuten. Een stuk zuidelijker op de A2 van Utrecht naar Den Bosch wordt aan de weg gewerkt bij Beest. De linkerrijstrook is dicht en dit kost je ruim 15 minuten. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem is de weg dicht bij afrit Oosterbeek door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Al het verkeer wordt hier via de vluchtstrook geleid en dit kost je onderweg 25 minuten. En verder nog file op de A16 vanuit België naar Breda. Na een ongeluk met een vrachtauto is bij knooppunt Galder de rechterrijstrook dicht. Vanaf de grens is de vertraging zo'n 20 minuten.

0: shops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
7: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Franse scholierenprotesten tegen overvolle klassen en slechte schoolgebouwen zijn geëscaleerd tot gewelddadige rellen door het hele land. In steden als Roubaix en Nantes is brand gesticht in scholen en in Marseille werd een docent zelfs met benzine overgoten. De protesten begonnen midden september nadat bekend werd dat de overheid tientallen miljoenen op onderwijs gaat bezuinigen. De Franse politie treedt hard op en heeft inmiddels ook al honderden demonstranten gearresteerd. De EU-asielministers willen extra noodmaatregelen om de Europese buitengrenzen sneller te kunnen sluiten bij massale migrantenstromen. Die roep om strengere regels volgt op de crisissituatie deze zomer in de Spaanse exclave Ceuta. Een van de opties is om landen tijdelijk vrij te stellen van het in behandeling nemen van asielaanvragen bij grensbestormingen. De Nederlandse asielminister Van den Brink steunt dit voorstel. Ook moet de grensinstantie Frontex meer bevoegdheden krijgen voor uitzettingen. Rijkswaterstaat heeft de grootschalige versterking en vernieuwing van de afsluitdijk officieel afgerond. Minister Karremans van Infrastructuur stelde vanmiddag een nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik in Den Oever. Dankzij die nieuwe installaties kan er bijna de helft meer water vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee worden afgevoerd. En daarmee is de meer dan 90 jaar oude dijk veel beter bestand tegen het stormseizoen en de stijgende zeespiegel van de komende jaren. En de familie van de door de Amerikaanse immigratiedienst ICE doodgeschoten Renee Good spant een rechtszaak aan tegen de regering Trump. Good werd begin dit jaar neergeschoten in Minneapolis, wat leidde tot massale protesten tegen Trumps harde migratiebeleid. Volgens de autoriteiten wilde de vrouw inrijden op ICE-medewerkers, maar die lezing wordt op basis van de camerabeelden sterk betwist. De dood van Good staat in de VS symbool voor het omstreden optreden van de immigratiedienst ICE. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat bijna 700 kilometer file en het is vooral druk in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem bijvoorbeeld, daar staat file bij afrit Oosterbeek. Door opruimwerkzaamheden wordt al het verkeer hier via de vluchtstrook geleid en dat kost je 30 minuten. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij de Leidse Rijntunnel een klein half uur oponthoud, dat komt door een kapotte vrachtauto. De A5 Hoofddorp richting Amsterdam, daar doe je er bij de aansluiting met de A10 30 minuten langer over. En ook nog file op de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij afrit Dordrecht Centrum is het oponthoud ruim 20 minuten.
9: We are officially the hottest AM station.
10: She's crazy like a fool.

0: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
3: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Franse scholierenprotesten tegen overvolle klassen en slechte schoolgebouwen zijn geëscaleerd tot gewelddadige rellen door het hele land. In steden als Roubaix en Nantes is brand gesticht in scholen en in Marseille werd een docent zelfs met benzine overgoten. De EU-asielministers willen extra noodmaatregelen om de Europese buitengrenzen sneller te kunnen sluiten bij massale migrantenstromen. Rijkswaterstaat heeft de grootschalige versterking en vernieuwing van de afsluitdijk officieel afgerond. Minister Karremans van Infrastructuur stelde vanmiddag een nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik in Den Oever. En de familie van de door de Amerikaanse immigratiedienst ICE doodgeschoten Renee Good spant een rechtszaak aan tegen de regering Trump. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste files staan op dit moment in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. Vooral ongelukken veroorzaken daar vertraging. Zo is de A12 van Den Haag naar Utrecht helemaal dicht na een ongeluk bij Zoetermeer. Verkeer richting Utrecht kan omrijden via Amsterdam over de A4 en de N11. De A12 van Arnhem naar Den Haag, daar is de vertraging bij Nieuwerbrug ruim een uur na een ongeluk. Twee rijstroken zijn hier dicht. De A12 van Utrecht naar Arnhem is inmiddels weer vrij na een ongeluk bij afrit Oosterbeek. Hier is de vertraging nu nog 30 minuten. Ook de A27 van Breda naar Gorkum is weer vrij na een ongeluk bij Hank. Vanaf Oosterhout nog 20 minuten oponthoud. En op de A10 Zuid richting Utrecht gebeurde ook een ongeluk bij Amsterdam Oud-Zuid. De linkerrijstrook is hier dicht en hier is de vertraging bijna een kwartier.
5: Radio Monique. De stem van de Noordzee.
6: Hallo, ik ben Bente. En mijn opa heet Ferry. Hij werkte vroeger op zo'n boot met een mast als DJ. Vond hij heel leuk. Hij heeft er een mooi boek van gemaakt met veel foto's. Dat kun jij kopen. En het heet Radio Monique, de stem van de Noordzee. Doei doei!

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891

jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Online en

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In Nepal zijn zeker 15 mensen omgekomen door een verwoestende lawine in de Himalaya. Hun lichamen zijn geborgen in het basiskamp van de berg Himlong Himal nadat de lawine zondagochtend toesloeg. Onder de 15 doden zijn zeker 2 berggidsen en er wordt ook nog 1 persoon vermist. Het is een van de dodelijkste klimrampen in Nepal in meer dan 10 jaar tijd. Extreme sneeuwval en overstromingen maken de situatie in het berggebied momenteel extra gevaarlijk. De EU gaat zogenoemde terugkeerhubs oprichten in landen buiten Europa. Daar is vandaag een akkoord over bereikt door de EU-ministers. Afgewezen asielzoekers kunnen straks naar zo'n hub teruggestuurd worden als ze niet terug kunnen naar hun eigen land. Een grote meerderheid stemde voor de strengere regels, waaronder Nederland en Duitsland. Verschillende landen hopen nog dit jaar afspraken te maken met landen als Rwanda of Oeganda. Maar mensenrechtenorganisaties zijn kritisch. De Franse scholierenprotesten tegen overvolle klassen en slechte schoolgebouwen zijn geëscaleerd tot gewelddadige rellen door het hele land. In steden als Roubaix en Nantes is brand gesticht in scholen en in Marseille werd een docent zelfs met benzine overgoten. De protesten begonnen midden september nadat bekend werd dat de overheid tientallen miljoenen op onderwijs gaat bezuinigen. De Franse politie treedt hard op en heeft inmiddels ook al honderden demonstranten gearresteerd. En 3 bemanningsleden op Schiphol zijn vanochtend betrapt met alcohol op. Bij een grote controle van een marechaussee bleken 2 stewards te veel te hebben gedronken. Zij kregen boetes tot €425. Ook een piloot testte positief. Hij bleef net onder de boetegrens, maar kreeg wel direct een vliegverbod van 1,5 uur. Voor personeel geldt namelijk dat ze 0,0 alcohol in hun bloed mogen hebben als ze vliegen. De marechaussee controleerde 669 medewerkers van verschillende vluchten. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. De meeste files staan in Zuid-Holland, Noord-Brabant en rond Utrecht. En vooral ongelukken veroorzaken daar vertraging. Het rijdt nu bijvoorbeeld langzaam op de A12 van Utrecht naar Den Haag door een ongeluk bij Woerden. De weg is weer vrij, wel is de vertraging nog ruim een uur. Ook de A12 van Den Haag naar Utrecht is weer vrij na een ongeluk bij Zoetermeer. Hier nog 30 minuten vertraging. Op de A27 van Almere naar Gorkum doe je er bij Nieuwegein 50 minuten langer over. 2 rijstroken zijn hier dicht door een ongeluk. En op de A6 van Lelystad naar Emmeloord staat file bij de Ketelbrug. Hier is de linker rijstrook dicht na een ongeluk en de vertraging is hier ruim een uur.
4: We are officially the hottest AM station.
5: Windkracht 6.

0: live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
0: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
3: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In Nepal zijn zeker 15 mensen omgekomen door een verwoestende lawine in de Himalaya. Onder de 15 doden zijn zeker 2 berggidsen en er wordt ook nog 1 persoon vermist. De EU gaat zogenoemde terugkeerhubs oprichten in landen buiten Europa. Afgewezen asielzoekers kunnen straks naar zo'n hub teruggestuurd worden als ze niet terug kunnen naar hun eigen land.

0: De Franse scholierenprotesten tegen overvolle klassen en slechte schoolgebouwen zijn geëscaleerd tot gewelddadige rellen door het hele land. In steden als Roubaix en Nantes is brand gesticht in scholen en in Marseille werd een docent zelfs met benzine overgoten. En 3 bemanningsleden op Schiphol zijn vanochtend betrapt met alcohol op. De marechaussee controleerde 669 medewerkers van verschillende vluchten. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste dagelijkse files worden nu snel korter. Wel veroorzaken ongelukken nog flink wat vertraging. Onder andere op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Daar is de weg net weer vrij bij de Ketelbrug na een ongeluk daar. De vertraging is hier nog ruim een uur. Op de A16 Rotterdam richting Breda is bij knooppunt Zonzeel de rechterrijstrook dicht na een ongeluk. Hier is de vertraging 20 minuten. De A50 Arnhem richting Os bij knooppunt Valburg 30 minuten vertraging. Ook hier is de rechterrijstrook dicht. De A22 van Velzen naar Beverwijk is helemaal dicht na een ongeluk in de Velzertunnel. Het verkeer richting Beverwijk rijdt om via de Wijkertunnel. En verder is de A2 van Eindhoven naar Maastricht ook weer vrij na een ongeluk bij Maastricht Airport. Hier is de vertraging nog 10 minuten.

0: Meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
8: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Premier Jetten wil dat Nederland en zijn bondgenoten Russische sabotage en hybride aanvallen beantwoorden met meer steun aan Oekraïne. Volgens Jetten probeert Rusland Europese hulp aan Oekraïne te ondermijnen met cyberaanvallen en desinformatie, maar heeft dat juist het omgekeerde effect. Van de meest recente Russische kernwapendreigementen rond de marinehaven Kaliningrad ligt Jetten niet wakker. Hij benadrukt dat de NAVO waakzaam moet blijven en zijn defensie moet versterken. In Nepal zijn zeker 15 mensen omgekomen door een verwoestende lawine in de Himalaya. Hun lichamen zijn geborgen in het basiskamp van de berg Himlong Himal nadat de lawine zondagochtend toesloeg. Onder de 15 doden zijn zeker 2 berggidsen en er wordt ook nog 1 persoon vermist. Het is een van de dodelijkste klimrampen in Nepal in meer dan 10 jaar tijd. Extreme sneeuwval en overstromingen maken de situatie in het berggebied momenteel extra gevaarlijk. De EU gaat zogenoemde terugkeerhubs oprichten in landen buiten Europa. Daar is vandaag een akkoord over bereikt door de EU-ministers. Afgewezen asielzoekers kunnen straks naar zo'n hub teruggestuurd worden als ze niet terug kunnen naar hun eigen land. Een grote meerderheid stemde voor de strengere regels, waaronder Nederland en Duitsland. Verschillende landen hopen nog dit jaar afspraken te maken met landen als Rwanda of Oeganda. Maar mensenrechtenorganisaties zijn kritisch. En 4 ruimtevaarders zijn vandaag vanaf het Amerikaanse Florida naar het internationale ruimtestation ISS vertrokken. Aan boord van de SpaceX-raket zitten 2 Amerikanen, een Canadees en een Rus. Ze reizen in ongeveer 8 uur naar het ISS, waar ze zich aansluiten bij de 7 huidige bewoners. De bemanning gaat daar langdurig onderzoek doen naar de gezondheid van mensen in de ruimte. Het is inmiddels al de 13e langdurige missie die de NASA samen met SpaceX uitvoert. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws.
9: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits is zo goed als voorbij. Er staan nu nog een paar files die opvallen. Zoals de A50 van Arnhem naar Os. Daar is de weg weer vrij na een ongeluk bij Heteren. Het oponthoud is hier nog een kleine 20 minuten. Ook de A58 van Tilburg naar Breda is weer vrij na een ongeluk bij Tilburg-Reeshof. Hier in totaal nog 10 minuten extra reistijd. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch wordt aan de weg gewerkt bij Beest. De linkerrijstrook is dicht en dit kost je bijna een kwartier. En dan ook nog een file op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Voorbij Sliedrecht-West, 30 minuten vertraging.

0: workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Online en

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Jetten wil dat Nederland en zijn bondgenoten Russische sabotage en hybride aanvallen beantwoorden met meer steun aan Oekraïne. In Nepal zijn zeker 15 mensen omgekomen door een verwoestende lawine in de Himalaya. Onder de 15 doden zijn zeker 2 berggidsen en er wordt ook nog 1 persoon vermist. De EU gaat zogenoemde terugkeerhubs oprichten in landen buiten Europa. Afgewezen asielzoekers kunnen straks naar zo'n hub teruggestuurd worden als ze niet terug kunnen naar hun eigen land. En 4 ruimtevaarders zijn vandaag vanaf het Amerikaanse Florida naar het internationale ruimtestation ISS vertrokken. Aan boord van de SpaceX-raket zitten 2 Amerikanen, een Canadees en een Rus. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat nog file op de A15 van Rotterdam naar Gorkum door een ongeluk bij Gorkum. De weg is dicht en al het verkeer wordt omgeleid via de op- en afrit. Dit kost je onderweg 20 minuten. Verder rijdt het langzaam op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Bij Hagenstein is het oponthoud ruim 20 minuten.

0: a station on your AM dial.
1: Ah!
2: Oeh, gaat het?
1: Er moet hier echt licht komen.
3: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
6: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
7: Gevonden!
8: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
9: Ken je dat gevoel dat je elkaar soms even niet begrijpt of echt kent? Incontro is de app voor stellen die elkaar opnieuw willen leren kennen. De app leert jullie allebei kennen en geeft je elke week een nieuwe vraag of opdracht en persoonlijke inzichten, alleen voor jullie. Wat je partner vertelt blijft altijd privé. Geen oordeel, geen druk. Gewoon dichter bij elkaar. Probeer Incontro 7 dagen gratis. Start jullie proefweek in de App Store of op in-contro.nl.
10: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Er zijn antisemitische berichten uit 2013 opgedoken die toegeschreven kunnen worden aan Rassemblement Nationaal-voorzitter Jordan Bardella. De Franse onderzoekssite Mediapart meldt dat de authenticiteit ervan is bevestigd via Facebook-moederbedrijf Meta. Voorzitter Bardella van de radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen ontkent de beschuldigingen met klem en spreekt van leugens. De onthulling komt op een pijnlijk moment en kan grote gevolgen hebben voor de politieke toekomst van Bardella. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede slachtoffer geëist. Een jong meisje is in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden nadat afgelopen dinsdag ook al een lerares om het leven kwam. Bij de aanval in de plaats Staskov raakte bovendien nog een 61-jarige docent gewond. De politie heeft een 13-jarige leerling opgepakt als verdachte. Over het motief van de tiener is momenteel nog niets bekend. Premier Jetten wil dat Nederland en zijn bondgenoten Russische sabotage en hybride aanvallen beantwoorden met meer steun aan Oekraïne. Volgens Jetten probeert Rusland Europese hulp aan Oekraïne te ondermijnen met cyberaanvallen en desinformatie, maar heeft dat juist het omgekeerde effect. Van de meest recente Russische kernwapendreigementen rond de marinehaven Kaliningrad ligt Jetten niet wakker. Hij benadrukt dat de NAVO waakzaam moet blijven en zijn defensie moet versterken. En er is verdeeldheid onder opticiens over de verkoop van slimme brillen met een camera erin. Hans Anders stopt voorlopig met de Meta-bril vanwege privacyzorgen en dreigende regelgeving, terwijl concurrent Pearl de bril gewoon blijft verkopen. Met de slimme monturen kunnen mensen ongemerkt foto's en video's maken en dat leidt tot ophef in de Tweede Kamer. De optiekbranche benadrukt dat de bril wettelijk nog altijd is toegestaan. Het kabinet en de EU onderzoeken nu of er strengere regels moeten komen. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
7: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn antisemitische berichten uit 2013 opgedoken die toegeschreven kunnen worden aan Rassemblement Nationaal voorzitter Jordan Bardella. De steekpartij op een school in Slowakije heeft een tweede slachtoffer geëist. Een jong meisje is in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden nadat afgelopen dinsdag ook al een lerares om het leven kwam. Premier Jetten wil dat Nederland en zijn bondgenoten Russische sabotage en hybride aanvallen beantwoorden met meer steun aan Oekraïne. En er is verdeeldheid onder opticiens over de verkoop van slimme brillen met een camera erin. Hans Anders stopt voorlopig met de Meta-bril vanwege privacyzorgen en dreigende regelgeving, terwijl concurrent Pearl de bril gewoon blijft verkopen. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet en de sociale partners praten volgende week woensdag op het Catshuis voor het eerst over een nieuw sociaal akkoord. Onder meer premier Jetten en minister van Sociale Zaken Velbrief sluiten aan. Het overleg werd mogelijk toen het kabinet een omstreden miljardenbezuiniging op uitkeringen schrapte. Het doel is om te komen tot hervormingen in de sociale zekerheid die moeten zorgen voor grote besparingen. Naast vakbonden als FNV en CNV schuiven ook werkgeversorganisaties als WNO-NCW en MKB Nederland aan. Oekraïne heeft voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket ingezet tegen Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Die zogenoemde FP7-raket heeft een bereik van zo'n 200 kilometer en draagt een zwaardere lading dan de drones die Kiev nu veel gebruikt. Met het nieuwe eigen wapen wil Oekraïne vooral Russische lanceerinstallaties uitschakelen om verdere aanvallen te voorkomen. Bovendien maakt de eigen productie het land minder afhankelijk van westerse bondgenoten. Er zijn antisemitische berichten uit 2013 opgedoken die toegeschreven kunnen worden aan Rassemblement National-voorzitter Jordan Bardella. De Franse onderzoekssite Mediapart meldt dat de authenticiteit ervan is bevestigd via Facebook-moederbedrijf Meta. Voorzitter Bardella van de radicaal-rechtse partij van Marine Le Pen ontkent de beschuldigingen met klem en spreekt van leugens. De onthulling komt op een pijnlijk moment en kan grote gevolgen hebben voor de politieke toekomst van Bardella. En er is verdeeldheid onder opticiens over de verkoop van slimme brillen met een camera erin. Hans Anders stopt voorlopig met de Meta-bril vanwege privacyzorgen en dreigende regelgeving, terwijl concurrent Pearl de bril gewoon blijft verkopen. Met de slimme monturen kunnen mensen ongemerkt foto's en video's maken en dat leidt tot ophef in de Tweede Kamer. De optiekbranche benadrukt dat de bril wettelijk nog altijd is toegestaan. Het kabinet en de EU onderzoeken nu of er strengere regels moeten komen. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het kabinet en de sociale partners praten volgende week woensdag op het Catshuis voor het eerst over een nieuw sociaal akkoord. Oekraïne heeft voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket ingezet tegen Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Er zijn antisemitische berichten uit 2013 opgedoken die toegeschreven kunnen worden aan Rassemblement Nationaal voorzitter Jordan Bardella. En er is verdeeldheid onder opticiens over de verkoop van slimme brillen met een camera erin. Hans Anders stopt voorlopig met de Meta-bril vanwege privacyzorgen en dreigende regelgeving, terwijl concurrent Pearl de bril gewoon blijft verkopen. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Ja, Breker, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
4: Ja, goedemiddag, het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg, ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
3: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
4: Verrek, zeg, dus jullie verstaan mij ook niet?
3: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
4: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
3: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
5: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
4: Brik.
3: Ja, Brik, kom maar.
4: Hé, hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje, kun je me nu wel verstaan?
3: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
4: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
6: Koop je CB bij KBC.
7: Roger.
6: Ga naar kbcimport.com.

0: live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De NS gaat drones inzetten om graffiti-vandalen op rangeerterreinen op te sporen. Het vandalisme kost jaarlijks miljoenen euro's en zorgt voor kortere treinen doordat wagons uit de rollatie worden gehaald. De slimme drones kunnen 's nachts vliegen, schijnwerpers gebruiken en ook live berichten naar indringers roepen. Ook maakt de NS met grote stickers over besmeurde treinen de handtekeningen van de spuiters onleesbaar. Dat moet de pakkans vergroten en de schade makkelijker te verhalen maken op de daders. De politie ontruimt samen met de mobiele eenheid een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem. Tientallen krakers zaten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om te demonstreren tegen leegstand en de woningnood in de Gelderse hoofdstad. Omdat de krakers na een oproep aan het eind van de middag weigerden om te vertrekken, greep de politie in op last van het Openbaar Ministerie en burgemeester Marcouch van Arnhem. Het kabinet en de sociale partners praten volgende week woensdag op het Catshuis voor het eerst over een nieuw sociaal akkoord. Onder meer premier Jetten en minister van Sociale Zaken Velbrief sluiten aan. Het overleg werd mogelijk toen het kabinet een omstreden miljardenbezuiniging op uitkeringen schrapte. Het doel is om te komen tot hervormingen in de sociale zekerheid die moeten zorgen voor grote besparingen. Naast vakbonden als FNV en CNV schuiven ook werkgeversorganisaties als WNO-NCW en MKB Nederland aan. En Oekraïne heeft voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket ingezet tegen Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Die zogenoemde FP7-raket heeft een bereik van zo'n 200 kilometer en draagt een zwaardere lading dan de drones die Kiev nu veel gebruikt. Met het nieuwe eigen wapen wil Oekraïne vooral Russische lanceerinstallaties uitschakelen om verdere aanvallen te voorkomen. Bovendien maakt de eigen productie het land minder afhankelijk van westerse bondgenoten. Het weer klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De NS gaat drones inzetten om graffiti-vandalen op rangeerterreinen op te sporen. De slimme drones kunnen 's nachts vliegen, schijnwerpers gebruiken en ook live berichten naar indringers roepen. De politie ontruimt samen met de mobiele eenheid een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem. Het kabinet en de sociale partners praten volgende week woensdag op het Catshuis voor het eerst over een nieuw sociaal akkoord. En Oekraïne heeft voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket ingezet tegen Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Het weer klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
5: Oh, is mooie Turkse fluit.
4: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
5: Oh, dat is mooi.
4: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
6: KBC Radio. Ja.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891...

0: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar 1 ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
2: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarvatsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. Coalitiepartijen D66 en CDA sluiten niet uit dat ernstig zieke kinderen uit Gaza in de toekomst toch naar Nederland worden gehaald, al achten ze die kans klein. De VVD wil dat niet. Het kabinet kiest er nu voor om 250 zieke kinderen voor behandeling naar Jordanië te brengen en dat zorgt al voor verhitte discussies in de Kamer. Verschillende oppositiepartijen willen dat daarnaast kinderen en hun gezinnen in Nederland worden opgevangen. Maar minister Sjoerdsma houdt vast aan hulp in de regio. De NS gaat drones inzetten om graffiti-vandalen op rangeerterreinen op te sporen. Het vandalisme kost jaarlijks miljoenen euro's en zorgt voor kortere treinen doordat wagons uit de roulatie worden gehaald. De slimme drones kunnen 's nachts vliegen, schijnwerpers gebruiken en ook live berichten naar indringers roepen. Ook maakt de NS met grote stickers over besmeurde treinen de handtekeningen van de spuiters onleesbaar. Dat moet de pakkans vergroten en de schade makkelijker te verhalen maken op de daders. En Oekraïne heeft voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket ingezet tegen Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Die zogenoemde FP7-raket heeft een bereik van zo'n 200 kilometer en draagt een zwaardere lading dan de drones die Kiev nu veel gebruikt. Met het nieuwe eigen wapen wil Oekraïne vooral Russische lanceerinstallaties uitschakelen om verdere aanvallen te voorkomen. Bovendien maakt de eigen productie het land minder afhankelijk van westerse bondgenoten. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws. We are.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Online en

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
2: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, WPC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarvatsk. Coalitiepartijen D66 en CDA sluiten niet uit dat ernstig zieke kinderen uit Gaza in de toekomst toch naar Nederland worden gehaald, al achten ze die kans klein. Het kabinet kiest er nu voor om 250 zieke kinderen voor behandeling naar Jordanië te brengen en dat zorgt al voor verhitte discussies in de Kamer. De NS gaat drones inzetten om graffiti-vandalen op rangeerterreinen op te sporen. De slimme drones kunnen 's nachts vliegen, schijnwerpers gebruiken en ook live berichten naar indringers roepen. En Oekraïne heeft voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket ingezet tegen Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Radio Moni, de stem van de Noordzee. Radio Moni.
7: Hi, ik ben Vinnie en geboren begin deze eeuw. Daarin is commerciële radio heel gewoon. Nu las ik pas het verhaal over muziek vanaf zee met een zendschip. Een bizar en waar gebeurd verhaal. Een aanrader. En te bestellen via www.miamigobook.eu.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hietif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hietif.nl. Hietif, minder gas, hogere woningwaarde. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
1: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarvatsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïense aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws. We are

is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnozavodsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws.

is Ewald van Lint met het radionieuws. In de VS is ophef ontstaan over overheidspotjes die wel heel erg op campagnefilmpjes van de Republikeinen lijken. Uit onderzoek van de Washington Post blijkt dat die filmpjes worden betaald met belastinggeld dat bedoeld was voor grensbewaking en drugsbestrijding. Met het oog op de tussentijdse parlementsverkiezingen van komende maand spreken de Democraten van misbruik van overheidsgeld. Maar de regering Trump spreekt de beschuldigingen tegen en noemt het pure voorlichtingsvideo's. Bij een zware brand en een explosie in een chemische fabriek vlakbij de Russische hoofdstad Moskou zijn zeker 4 mensen vermist. Lokale media spreken over 7 doden door de ontploffing in het stadje Krasnodarvatsk. 40 werknemers konden op tijd worden geëvacueerd. De hulpdiensten hebben moeite met zoeken door het gevaar voor nieuwe explosies. Volgens de autoriteiten is de brand niet veroorzaakt door een droneaanval. Vorig jaar werd de fabriek voor droneonderdelen wel al eens door Oekraïne getroffen. In België is aardappelboer Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters Maud van 8 en Ona van 5 jaar. De jury oordeelde dat hij handelde met voorbedachte raden toen hij de kinderen verstikte op zijn boerderij in november 4 jaar geleden. Ook werd hij veroordeeld voor een poging tot moord op zijn ex-partner die hij na de daad naar de boerderij lokte. De zaak kreeg in België erg veel aandacht vanwege de gruwelijke details en de voorbereiding. Morgen krijgt de 48-jarige Belg zijn straf te horen. En de Russische president Poetin heeft zeldzaam genoeg toegegeven dat Oekraïnse aanvallen op de olie- en gasindustrie deels geslaagd zijn. Volgens hem kosten de frequente droneaanvallen op raffinaderijen de Russische economie zo'n 1% van het bruto binnenlands product. Maar uit cijfers blijkt dat de Russische raffinagecapaciteit is gedaald naar het laagste niveau in 20 jaar tijd, wat leidt tot forse brandstoftekorten. Oekraïne nam ook afgelopen nacht weer een raffinaderij onder vuur, ditmaal in Samara. Het weer overwegend droog met vooral landinwaarts kans op mist bij 6 tot 12 graden en er staat bijna geen wind. Overdag blijft het droog met zonnige perioden en zo'n 20 graden. Daarna krijgen we vrijwel droog en rustig herfstweer. Tot zover het radionieuws.